we got news.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Traaien Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakte het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van Stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakte het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakte het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Na de explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag heeft de politie 1 verdachte aangehouden. Volgens de partij werd er gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus aan de Lange Houtstraat gegooid. Hoewel er meer arrestaties kunnen volgen, zijn er gelukkig geen gewonden gevallen. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is dat een kleinbondig, aangezien er op het moment van de klap ruim 30 leden van de Jonge Democraten in het pand aanwezig waren. De stijgende olieprijzen door het conflict met Iran zorgen voor recordwinsten bij de grote olieconcerns. Zo verdubbelde het Britse BP de winst naar bijna 3 miljard euro. Total Energy zag de winst met 40% stijgen naar 4,6 miljard euro en Shell rapporteerde gisteren een kwartaalwinst van bijna 6 miljard euro. Deze bedragen leiden in heel Europa en in Den Haag tot een felle discussie over de invoering van een extra winstbelasting voor deze bedrijven. De Duitse politie is op zoek naar een 91-jarige vrouw nadat haar man is vergeten waar hij haar heeft achtergelaten. Het echtpaar kwam zondag met hun auto vast te zitten, waarna de man hulp ging halen. Vanwege zijn dementie vergat hij waar hij zijn auto had achtergelaten en kon hij de hulpverleners niet de goede kant op sturen. De situatie is zorgwekkend, de vrouw kan niet lopen en is zo goed als blind. En het carnivore-dieet is de nieuwste trend op sociale media. Influencers zweren bij een ontbijt van rood vlees in plaats van een boterham. Volgens de aanhangers vliegen de kilo's eraf en helpt het tegen ontstekingen en spijsverteringsproblemen. Maar diëtisten waarschuwen voor de risico's. Door het volledig schrappen van groente en fruit ontstaat er een groot tekort aan vezels, vitamines en mineralen, wat de gezondheid op de lange termijn kan schaden. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken, lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. In omjouwing van Dokkum binnen nepbrieven in omloop hoe betellen parkeren, parkeervergunningen en boetes. In de brieven lijkt het of ze van de gemeente Noord-Friesland komen, maar dat is net zo. De gemeente liet weten dat officiële informatie altijd via eigen kanaal gedeeld wordt. Likwol de website, social media, bewennersbrieven en de gemeentepagina in de kranten. Inwenners worden adviseren alleen nog informatie te vertrouwen die direct van de gemeente komen. Bij twijfel kan contact opnemen worden met de gemeente Noord-Friesland. In Dokkum binnen ze begonnen met het werk aan het oude stadshuis. Het gebouw krijgt nieuwe kleuren, baseren op hoe het er eerder uitzag. Het carillon wordt ook repareren, zodat het werk goed klinkt. Neffens de gemeente is de slitage aan het draaiende deal. Het stadshuis zit onder mij heel juni in de cijfers. De politie had 12 mooie uit Ljouwt van 44 en 19 jaar en een 19-jarige man uit Gietsjerk aanhouden na een incident bij het recreatiegebied De Groene Ster. Op beelden is te zien hoe een automobilist bedriegen wordt, met biedt iemand bij een biele op zijn vooruit slaat. De bestuurder kon ontkomen en meldde hem bij de politie. De 12 vertochten uit Ljouwt bleven nog 12 weken langer vastzitten. De 3e vertochte uit Gietsjerk is vrij, maar bloot vertochten in de zaak. En ons Savier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 04 Alwem 44 Tolwem 02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
2: Vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken. Lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden.
0: Het loert van de klaai. RTV NOF.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
4: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
3: Schitterend!
5: Buitengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor buitengewoon buitenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
3: Buitengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
9: Dromeester mij in beheining.
10: Maar gewoon CA Plus certificering.
8: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
11: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
12: Thema, liefde in actie.
11: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
12: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
13: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Na de explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag heeft de politie één verdachte aangehouden. Volgens de partij werd er gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus aan de Lange Houtstraat gegooid. Hoewel er meer arrestaties kunnen volgen, zijn er gelukkig geen gewonden gevallen. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is dat een klein wonder, aangezien er op het moment van de klap ruim 30 leden van de Jonge Democraten in het pand aanwezig waren. De stijgende olieprijzen door het conflict met Iran zorgen voor recordwinsten bij de grote olieconcerns. Zo verdubbelde het Britse BP de winst naar bijna 3 miljard euro. Total Energy zag de winst met 40% stijgen naar 4,6 miljard euro en Shell rapporteerde gisteren een kwartaalwinst van bijna 6 miljard euro. Deze bedragen leiden in heel Europa en in Den Haag tot een felle discussie over de invoering van een extra winstbelasting voor deze bedrijven. De Duitse politie is op zoek naar een 91-jarige vrouw nadat haar man is vergeten waar hij haar heeft achtergelaten. Het echtpaar kwam zondag met hun auto vast te zitten, waarna de man hulp ging halen. Vanwege zijn dementie vergat hij waar hij zijn auto had achtergelaten en kon hij de hulpverleners niet de goede kant op sturen. De situatie is zorgwekkend, de vrouw kan niet lopen en is zo goed als blind. En het carnivore dieet is de nieuwste trend op sociale media. Influencers zweren bij een ontbijt van rood vlees in plaats van een boterham. Volgens de aanhangers vliegen de kilo's eraf en helpt het tegen ontstekingen en spijsverteringsproblemen. Maar diëtisten waarschuwen voor de risico's. Door het volledig schrappen van groente en fruit ontstaat er een groot tekort aan vezels, vitamines en mineralen, wat de gezondheid op de lange termijn kan schaden. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken, lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
16: It's getting hot in here.
17: Wat een sto, jong.
16: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er hielendal van aan.
17: Oh?
16: Ja, van het gas.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
16: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
18: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
20: Hemeltje lief, dit internet. Zelfs mijn labradoedel heeft meer pit.
21: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
20: Yes, dat is pas internet op standje turbo.
21: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
22: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
23: Oeh.
22: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
23: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
22: Raadsma?
23: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
24: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
25: Schoorsteenvegen Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
26: Bakken? Zullen we even op een stoel?
27: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhut.

0: 8 minuten over 7. Goedemorgen Noord-Oost-Friesland. We gingen van start met een geweldige klassieker natuurlijk van Bryan Adams en Run To You op deze vrijdag 8 mei alweer. We gaan alweer op naar de helft van het jaar. Ik wil ook niet al te snel vooruitlopen natuurlijk, maar dat besefte ik me gisteren nog. En was ik aan het praten met wat vrienden en zo. En zeiden, ja, we zijn al mei, oké. Maar het gevoel is, je bent nog maar net onderweg met dit jaar, maar het is niet zo natuurlijk. In juni hebben we de langste dag alweer en dan zijn we alweer op de helft van dit prachtige jaar 2026. Nou, zometeen leuke muziek uit de jaren 90 heb ik voor je meegenomen natuurlijk. Ik heb de vaste ingrediënten ook weer klaarstaan. Het keuzemoment, twee leuke piratenklassiekers waaruit jij mag kiezen. En natuurlijk, wat heb ik nog meer? Heel veel leuke nieuws, leuk nieuws uit de regio. En heb je tips, laat het even weten. Je mag me altijd bellen of mailen nieuws@rtvnof.nl of je belt gewoon of je stuurt een appje naar het vaste nummer 0511-44-1202. Op dit moment is het al 6 graden op de antennes, vrienden. Dus laten we maar snel beginnen, denk ik, hè. Het wordt een fantastische dag. Veel zon. Op naar de 16 graden vandaag.
1: RTV NOF.
0: En we gaan even terug naar het jaar waar de videobanden helemaal hot waren natuurlijk. Gingen we elke vrijdag naar de videotheek om daar drie films op te halen. Die kon je dan het hele weekend even kijken en die mocht ze de maandags weer terugbrengen. De videorecorder, wat een tijd, hè, de jaren 90. Toen was dit ook een grote hit en die hoorde je veel voorbij komen op de radiostations. Nirvana, Come As You Are.

0: ze ontzettend populair in de jaren 90. Cluzo, daar gaat ze.
1: Daar gaat ze.
0: Heerlijk even zo'n rustmoment op de antennes hier bij de Streekomroep, toch?
2: Nice van de redactie.
0: Ja, we zijn niet voor niets een nieuws, regionale nieuwszender in Noordoost-Friesland. En al die tips die jullie sturen, ontzettend bedankt ervoor natuurlijk. Want er komt heel veel nieuws binnen en blijf dat ook gewoon doen. Hou ons op de hoogte wat jij ziet in jouw omgeving. Neem ons mee in jouw dag, wat je allemaal tegenkomt. Ik hoor het graag. Ook een vliegtuig hier, die heeft een noodlanding gemaakt in Munnekezijl. Misschien heb je dat gelezen of meegekregen. De hulpdiensten kregen woensdagavond rond 7 uur een melding van een vliegtuigcrash. Klinkt wel heel heftig al gelijk. Aan de Willem van der Ploegweg in Munnekezijl. Ter plaatse bleek het te gaan om een noodlanding van een heel klein vliegtuigje. En de politie op de piloot handelde koraat. Een blaastest wees uit dat hij niet had gedronken, dat scheelt dan ook nog. De piloot was met zijn vliegtuig vertrokken vanaf Groningen Airport Eelde. En via de radio meldde hij aan de verkeerstoren dat het toestel langzaam vermogen verloor. En dat een noodlanding mogelijk nodig was. Even later gaf hij aan dat de oliedruk ook nog minder was. En de motor die viel uit. Dus hij moest wel echt landen. En de verkeerstoren heeft toen een plekje voor hem gezocht waar hij rustig het toestel aan de grond kon zetten. En hij kwam met de schrik vrij verder. Dus het is allemaal goed afgelopen. En een heel filmpje staat wel op die mooie site van ons. Dat kun je wel even nalezen. Ook veel werkzaamheden momenteel om ons heen. En ook zeker op de centrale as. Misschien heb je het al gemerkt toen je vanochtend vroeg weg moest. Het zou best kunnen. Werkzaamheden op de centrale as zijn van start. De provincie Friesland is gestart met een groot onderhoud aan de centrale as. Ook de turborotonde en de rotondes bij de N361 worden aangepakt. Tijdens de werkzaamheden komt er nieuw asfalt op de weg. En worden de bermen versterkt en werken aannemers aan de geleiderrails. Sinds donderdagavond is het hele weekend afsluiting. Dan kun je er in principe niet meer langs, lieve mensen. Dus heb je misschien wel gemerkt. En ik vroeg me altijd al af, wat gaan ze daar doen het hele weekend lang? Maar dit dus, hè. De geleiderrails en het asfalt wordt vernieuwd. De weg is nu 10 jaar oud, dus dat is drastisch aan onderhoud toe. Heb je tips? Laat het even weten. Bel ons op of mail het naar nieuws@rtvnof.nl.
3: Hasto Nijs. Tip de RTV NOF redactie via WhatsApp 0412-44-0012.
0: En ik zei het zo net al, even terug naar de jaren 90. De tijd dat de videobanden nog, dat we naar de videotheken moesten om een leuke film te kijken en dat soort dingen. Dan kon je nog korting krijgen voor 3 banden tegelijk of zo, kon je dan huren. Maandags weer terugbrengen, fantastische tijd was het. Maar tegenwoordig kunnen we alle streamen, alle films die je maar wil zien, die kun je vinden op het internet. Wat is er wat veranderd in die tijden? Wat is er veel veranderd in die tijden? Om even dat moment even terug te halen en jouw gedachten, die herinneringen ophalen, is dit natuurlijk een grote hit in de jaren 90. Aqua en Barbie Girl. Loving.

0: Even zo'n rustmoment op dan tennis, hè. 4 minuten voor 7:30 inmiddels en de zon staat hoog aan de hemel. Ik zei het al, het is nu 7 graden in Struisterveen of bij Holwort of Dokkum, waar je ook maar bent, of bij Leeuwarden. Overal dezelfde temperatuur ongeveer. Het wordt ook een fantastische dag. De temperatuur gaat stijgen naar zo'n 16 graden, lieve vrienden. Dat is helemaal top natuurlijk, hè. Zometeen heb ik voor je het Streeknijs het uitgebreide weekend weerbericht voor je. Want wat gaan we krijgen het weekend? Kunnen we gaan barbecuen, ja of nee? Het zou in principe altijd wel kunnen natuurlijk. Maar met een beetje mooi weer, een beetje de temperatuur wat hoger, is het wel fijner om te barbecuen, vind ik zelf. Zometeen ga je dat horen en ook het nieuws uit jouw regio hoor je zometeen. En na dat alles krijg je dit plaatje van mij te horen, van Donnie.
1: Want hier

0: dit. Zometeen natuurlijk naar Steak Nice. Ik heb er nog eentje voor je.
1: Op naar het weekend.
0: En dat is van Avicii. En Wake Me Up. Ik ga je een beetje wakker maken. Een beetje voorbereiden op jouw dag. Misschien ben je al druk bezig of moet je zo onderweg. Nou, heel veel succes.

0: RTV NOF.
1: Voor de gemeente Nacht Karspelen, Dantuma Deal, Noatheus Friestoon en Tietjerkstra Deal.
0: RTV NOF Streeknijs.
2: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoeg van het Streeknijs van RTV NOF. In omjouwing van Dokkum binnen nepbrieven in omloop hoe betellen parkeren, parkeervergunningen en boetes. In de brieven lijkt het of ze van de gemeente Noatheus Friestoon komen, maar dat is net zo. De gemeente liet weten dat officiële informatie altijd via eigen kanaal gedeeld wordt. Likwol de website, social media, bewennersbrieven en de gemeentepagina in de kranten. Inwenners worden adviseren alleen nog informatie te vertrouwen die direct van de gemeente komen. Bij twijfel kun je contact opnemen worden met de gemeente Noatheus Friestoon. In Dokkum binnen ze begonnen met het werk aan het oude stadshuis. Het gebouw krijgt nieuwe kleuren, baseren op hoe het er eerder uitzag. Het carillon wordt ook repareren, zodat het weer goed klinkt. Neffens de gemeente is de slitage aan het draaiende deal. Het stadshuis zit onder mij heel juni in de cijfers. De politie had 12 mooie uitgehouden van 44 en 19 jaar en een 19-jarige man uit Gietjerk aanhouden na een incident bij het recreatiegebied De Groene Ster. Op beelden is te zien hoe een automobilist bedriegen wordt, met biedt iemand bij een biele op zijn vooruitslaat. De bestuurder kon ontkomen en meldde hem bij de politie. De 12 verdachten uit Ljouwen bleven nog 12 weken langer vastzitten. De 3e verdachte uit Gietjerk is vrij, maar bloot verdachte in de zaak. En ontstaan via het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 04-44-012.
3: Tot zover met Demi. Straks op verder op vandaag meer nieuws wat het Streeknieuws betreft. En heb je tips wat Demi al zei? Hou ons op de hoogte.
0: RTV NOF Waarberjocht.
3: Daar kijken we naar buiten en dat zie jij ook. Daar schijnt de zon. Dat is overal in onze prachtige streek. Prachtige omgeving Noord-Oost-Friesland, zeg maar. Ja, misschien is het bij jou anders, maar dat lijkt me stug. Want het heel Nederland is overdekt met zonovergoten dagen, zeg maar. En het weekend blijft het ook zo, hè. Kijken we naar morgen bijvoorbeeld, dan is het ook veelal zon. De temperatuur gaat maar liefst naar 18 graden. Het wordt echt wel een lekker warm weekend. En ook de zondag 10 mei, dan blijft het in principe hetzelfde. Ook bij de 17, 18 graden. De veelal zon, misschien hier en daar wat sluimerbewolking, maar voor de rest niet. Volgende week, maandag, dinsdag, kijken we voorzichtig vooruit. Ook nog prima dagen. Maar zo langzamerhand, halverwege volgende week bij de woensdag, slaat het wel een beetje om het weer. Dan krijgen we ook hier en daar wel een buitje. Maar ach, het, in principe blijft het wel een beetje steady weer. Dus laten we hopen dat het ook een beetje zo doorzet. Maar een buitje hier en daar kan helemaal geen kwaad. Het is best wel droog om ons heen. Maar het komende weekend dus bij de 20 graden, lieve mensen. Dus maak die barbecue maar schoon. Haal het vlees bij de slager. En ga je voorbereiden op een fantastisch weekend.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is. Altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. Op naar het weekend.
3: En beloofd, zoals beloofd, 4 minuten over 7:30 is dit Agda de Munnik met het regent zonnestralen.

0: Wat een hit. Donnie en Marco schuiten maken met Hier mag alles. Zo is het ook een beetje in Nederland. Wat hebben we een prachtige wereld om ons heen natuurlijk. Als je die ellende allemaal ziet verderop. Verschrikkelijk toch. Laten we genieten van het moment. En sta ook in het moment. Hè. De zon die schijnt. Kijk om je heen. En we gaan er een leuke dag van maken. En dat probeer ik ook een beetje over te brengen op de radio natuurlijk. Met wat leuke zomerse plaatjes. Beetje zomerradio zo vroeg in de ochtend. Hè. 20 minuten voor 8.
1: Het keuzemoment.
0: Het keuzemoment. Twee leuke liedjes heb ik weer meegenomen. Tenminste, dat vind ik dan. Jullie stemmen komen altijd binnen via de mail. peter.visser@rtvnof.nl. Jullie leuke liedjes, leuke suggesties. En daaruit maak ik dan een selectie van twee liedjes. En dat zijn vandaag geworden op deze vrijdag 8 mei. Twee liedjes. Eentje is van John West en Lange Frans. En de andere is van, even kijken, André Hazes met Zomer in mijn bal. Eén van die twee kun je dus op stemmen. En die ga ik straks in het tweede deel dan helemaal voor je draaien. Ik laat ze nu even één keer heel kort even aan je horen. John West en Lange Frans met een hete zomer.

Maar de zon heeft wel kracht hoor. Die koude noorden-oostenwind is erbij natuurlijk. Dan voelt het een beetje frisjes. Maar een beetje uit de wind, in de zon. Maar dan kun je best wel verbranden ook al. Ja, pas op vandaag. John West en Lange Frans, dus keuze A is dat voor jou. Als je dat liedje straks weer helemaal wil horen, ga ik hem voor je draaien. Maar dan moet je wel even stemmen. 0511-44-1202. Dat is 0511-44-1202. Of je gaat voor André Hazes, de basis. Zomer in mijn bol. Ik heb de zomer.

0: gelijk weer gezellig, hè? Ja. Je hebt gelijk alweer zin in zo'n terrasje. Denk van, hé, hey, het is vandaag vrijdag. Nou, zou best wel eens kunnen. Die vrijdagmiddag borrel bijvoorbeeld op een terrasje ergens of zo, ja. André Hazes dus, keuze B is dat voor vandaag. En zomer in mijn bal. A of B, laat hem even weten. 0511 44 12 02.
1: Een keuzemoment.
0: Zo is het. Nu even heel ver terug in de tijd. In de jaren 80, halverwege jaren 80. En toen was dit een gigantische hit natuurlijk. Op begin jaren 90 bedoel ik, sorry. En dat is de Scorpions en Send Me an Angel. En dit zijn echt van die liedjes. En dan moet je volumeknop gewoon op standje buren ruzie. En gewoon even genieten. Even in je eigen bubbel, zeg maar. Heerlijk.

Dat was hem helemaal. Wat een plaat ook. Hè. Terug in de tijd was dat. Het brengt ons op de tijd ook 10 minuten voor 8. Straks heb ik voor je het landelijke nieuws. De reclames natuurlijk. Dan gaan we op naar het tweede deel alweer, lieve vrienden. En dan het keuzemoment natuurlijk. Hè. En een kleine update wat het nieuws betreft. Net binnengekomen. Een grote brand daar in een 200 inkapwoning in Gietjerk. En vrijdagochtend vroeg dus heeft aan de nieuwe straatweg in Gietjerk een grote woningbrand gewoed in een 200 inkapwoning. Bij het incident is 1 persoon gewond geraakt en vervolgens de brandweervervoerder Priscilla Kok was er op dat moment ook van de brand 1 van de personen in de woning aanwezig. En de persoon kon het huis op tijd verlaten, maar heeft wel verwondingen opgelopen. Dus het hele verhaal staat bij ons op de site. Sterkte daar in Gietjerk natuurlijk. Verschrikkelijk lijkt me dat, hè? Woningbrand. Dan ben je alles in één klap kwijt. Nou ja, los van dat je natuurlijk geen schade zelf hebt of letselen. Dan zijn het ook maar spullen natuurlijk. Maar toch, je hele leven zit vaak in die woning. En dan ben je allemaal kwijt. Foto's, harde schijven, computers, laptops en dat soort dingen allemaal. Dus sterkte in Gietjerk, jongens. Straks dus het nieuws en de reclames. Gaan we snel verder met het tweede deel. En dit is nog U2 op Dan Tennis.

U2. Without You, het 87, een hele tijd terug. Zometeen op naar het tweede deel en dan gaan we snel van start met drie toppers. Marco Borsato, Armin van Buuren, Davina Michelle. Drie voor de prijs van één en hoe het dansen. Dat is dit liedje. Het leven dat...

0: vrij als het beter.
1: Zometeen na het nieuws en de reclames. Startplaat van het tweede deel.
2: Radio, tv en online.
3: RTV NOF.
4: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
5: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
6: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
5: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
4: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
7: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
8: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
9: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
8: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
9: tdnoord.nl.
10: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
8: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hiem.
9: TD Noord uit Jesternaitjerk.
11: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
12: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
11: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
12: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
3: WOQS.nl.
13: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
14: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
13: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
15: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
3: WOQS.nl.
16: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
17: Tromeestje maar in beheining.
18: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
16: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
19: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
15: Thema, liefde in actie.
19: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
15: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
3: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het motief voor de aanslag met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag is nog altijd onduidelijk. Al snel na de explosie werd een verdachte aangehouden, maar over de achterliggende reden tasten ze nog in het duister. In het pand waren op het moment van de klap, kort na 9 uur gisteravond, zo'n 30 jongeren van de Jonge Democraten aanwezig. Hoewel de schrikken bij de aanwezigen goed in zit, raakte niemand gewond. De groep wist zichzelf na de knal snel via de achtertuin in veiligheid te brengen. Vandaag start voor ruim 144.000 scholieren de spannendste periode van hun schooltijd, de eindexamens. De havisten bijten vandaag de spits af met Nederlandse filosofie, terwijl VMBO-leerlingen digitaal examen doen. Zij krijgen wiskunde voor de kiezer. Het proces is nog altijd als tientallen jaren geleden. Iedereen krijgt op exact hetzelfde moment dezelfde vragen voorgeschoteld. De stijgende olieprijzen door het conflict met Iran zorgen voor recordwinsten bij grote olieconcerns. Zo verdubbelde het Britse BP de winst aan bijna 3 miljard euro. Shell rapporteerde gisteren een kwartaalwinst van bijna 6 miljard euro. Deze enorme bedragen leidden in heel Europa en Den Haag tot een felle discussie over de invoering van een extra winstbelasting voor deze bedrijven. En het carnivore dieet is de nieuwste trend op sociale media. Influencers zweren bij een ontbijt van rood vlees in plaats van een boterham. Volgens de aanhangers vliegen de kilo's eraf en helpt het tegen ontstekingen en spijsverteringsproblemen. Maar diëtisten waarschuwen voor gezondheidsrisico's. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken, lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.

0: toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
3: nofpc.nl.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, Noma XL rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaiauto's, bedroze auto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
7: Nou, bentjes, de keer wat doe je? Schitterend!
8: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
7: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
6: Ek benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: Peppe, Mike, ek bij Peppe op de stoel.
10: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
9: Baarsmazitcomfort.nl.
11: Dit is RTV NOF.
12: Maar nu, op naar het weekend.

Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michelle. Hoe het danst, wat een plaat. En doet me ook gelijk bedenken aan het bevrijdingsfestival en dat soort dingen. Dit soort muziek, dat hoort daar gewoon tussen, vind ik. Gewoon muziek van eigen bodem. En dat we met z'n allen de vrijheid hebben gevierd afgelopen week, zeg maar. Aankomend weekend is trouwens ook een heel bijzonder weekend. En niet vergeten, moederdag, hè? Ja, zeker. Gaan we wat leuks kopen of zo. Of gaan we wat knutselen, wat dan ook. Maar schenk er een beetje aandacht aan natuurlijk.

0: Ja, zo is Goedemorgen Noord-Oost-Friesland. 8 mei alweer, hè. 9 minuten over 8. We zijn aanbeland in het tweede deel. Een fantastische dag trouwens, volop zon. En we gaan op naar de 16 graden vandaag.
1: RTV NOF.
0: Straks nog het keuzemoment. Twee leuke piratenklassiekers. Ik laat ze even aan je horen. En dit heeft alles te maken natuurlijk met de zomer. Maar dat is ook dit liedje, hè. David Guetta en Eva Max. Alphaville.

0: kwart over acht op de klok met Offenbach op de antenne hier bij de Streekomroep.
1: Het keuzemoment.
0: Het keuzemoment. Misschien heb je de liedjes al gehoord in het eerste uur. Heb ik ze ook even laten horen. De twee fragmenten waarop je vandaag kan stemmen. Het is helemaal niet zo moeilijk. Het is A of B. Gewoon, ja, één of twee. Het maakt niet zoveel uit. Als je maar bij de goede liedje doet. Dan mag je sturen naar 0511 44 1202. Dat is 0511 44 1202. Mag je bellen of appen. A of 1 is dus voor John West en Lange Frans. Wat een hete zomer. En dat is dit liedje. Ik pak hem er even bij.

Heel veel artiesten willen natuurlijk een zomerhit scoren. Maar wat zijn de ingrediënten van een goede zomerhit? Ja, ik weet het niet. Het moet gewoon goed voelen bij de mensen. En dat is dit liedje zeker, van John West en Lange Frans. Wat een hete zomer. Past er helemaal bij, maar je krijgt er gelijk dat zomerse gevoel. Die korte broeken weer. Mooi hè? Keuze A dus, is dat voor dit liedje. Laat me even weten of je hem wil horen. Of je gaat voor keuze B, kan ook natuurlijk. Dat is natuurlijk Hazes is de basis. En dat is het liedje Zomer in mijn bol. Het is de plaatje.

0: Mooi, hè? Zie jezelf wel zitten op de vrijdagmiddagborrel straks. Ja. Mooi, hè? Als je dan een paar drankjes op hebt, dan zing je dit liedje ook zo mee, denk ik. Keuze B is dit dus. André Hazes en de zomer in mijn bol. Laat het maar even weten, vrienden van de radio. Welke wil je horen? A of B? Ik hoor het graag van je. Binnen nu in zo'n 30 minuten ga ik hem dan helemaal voor je draaien.
1: RTV NOF.
0: Dat zijn wij dus. Met nu een lokale artiest op de antennes. Met Turbo M en Gina. En Gerda en Marcel met Ik Mijn Dij Wil Leien. Leuk liedje. Leuk Friestalig plaatje. We zitten tenslotte ook in het hartje van Friesland. Hier in Noord-Oost-Friesland. Nu op de tennis dus. Turbo M en Gina. Ik Mijn Dij Wil Leien.

Lost Frequency, 4 minuten voor 8:30. En de zon die staat nog hoog aan de hemel en die blijft er ook bij. Het wordt 16 graden, vrienden. Dat is heerlijk. Wat een zomerdag zo op de vrijdag 8 mei. En zometeen heb ik voor het Streeknijs, het keuzemoment natuurlijk, het uitgebreide weekendweerbericht. En ik heb een leuk liedje klaarstaan van Kim Smit. En Kim Smit die heeft heel lang gezongen met hele leuke liedjes. Ze werd ontzettend populair. En in de jaren 90 is ze even gestopt. Toen werd ze tuinontwerpster. En toen kwam ze ook diverse televisieprogramma's in Engeland voorbij als een tuinspecialist, zeg maar. Je kent haar beter, denk ik, als Kim Wilde. Kim the Wild. Kim Wild. Kids of America.

0: 20 jaar Kim Wilde. Mooi hè, prachtig. Zometeen dus na het weekend het Streeknijs en het weekend weerbericht voor je.
1: Altijd actueel. RTV NOF. RTV NOF Streeknijs.
2: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoeg van het Streeknijs van RTV NOF. In omjouwing van Dokkum binnen nepbrieven in omloop, hoe betellen parkeren, parkeervergunningen en boetes. In de brieven lijkt het of ze van de gemeente Noord-Friesland komen, maar dat is net zo. De gemeente liet weten dat officiële informatie altijd via eigen kanaal gedeeld wordt. Lijkwel de website, social media, bewennersbrieven en de gemeentepagina in de kranten. Inwenners worden adviseren alleen nog informatie te vertrouwen die direct van de gemeente komen. Bij twijfel kun je in contact opnemen worden met de gemeente Noord-Friesland. In Dokkum binnen ze begonnen met het werk aan het oude stadshuis. Het gebouw krijgt nieuwe kleuren, baseerd op hoe het er eerder uitzag. Het carillon wordt ook repareren, zodat het werk goed klinkt. Neffens de gemeente is de slitage aan het draaiende deal. Het stadshuis zit onder mij heel juni in de cijgers. De politie had 12 malen uitgehouden van 44 en 19 jaar en een 19-jarige man uit Gietscherk aanhouden na een incident bij het recreatiegebied De Groene Ster. Op beelden is te zien hoe een automobilist bedriegen wordt, met bied in mij een biele op zijn vooruitslat. De bestuurder kon ontkomen en meldde hem bij de politie. De 12 vertochten uit Ljouwen bleven nog 12 weken langer vastzitten. De 3e vertochte uit Gietscherk is vrij, maar bloot vertochten in de zaak. De oude reddingsboot in Selinde, die jarenlang vanuit Oostmaharm vaarde, moet opknap worden. De boot redde 322 mensen en is haast 100 jaar oud. Er is een soort onderhoud nodig van de motor om het te boeten komt. Daarom is er een actiestart om geld op te helpen. De reddingsboot leidt nu in het Nationaal Reddingsmuseum Doris Rijkers. Oud-stuurman Willem Wilstra zocht kruis waarom op zijn tiert op het schip.
3: Het is bijzonder dat voor u nu, want eigenlijk begint dit een tweede leven nu die boot restaureerd wordt. En met name ik, het kloppend hart, he, de twee motoren, die krijg ik een de beurt. Dat ze nog 50 jaar voortkennen. Dat is toch fantastisch. Ik bedoel, had ik 50 jaar erbij vreden, dat is net mogelijk.
2: En ontzaf hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 04-44-02.
0: Tot zover Demi Hoekstra met het Streeknijs. Straks op verderop vandaag meer nieuws en hou het site en social media in de gaten, vrienden.
1: RTV NOF Waarberjocht.
0: Op dit moment is het zo'n 8 graden op de antennes van de streekomroep. Welke antenne je ook maar pakt, bij Burgum, bij Dokkum, bij Oudwoude, waar die antennes ook allemaal maar staan. 8 graden en die gaat omhoog lopen naar zo'n 16 graden. Hele dag volop zon, dus een fantastische dag. En zeker om iets te plannen straks voor een terrasje, om een weekendborrel in te luiden, zeg maar. Ook morgen, zaterdag 9 mei, volop zon. De temperatuur gaat nog verder stijgen naar zo'n 18 graden. En de wind die gaat een beetje afnemen, dus het voelt zeker warmer aan. En ook de zondag een beetje hetzelfde type weerbeeld, ook zo'n 18 graden. De wind wordt een beetje sterker, maar toch een fantastische dag nog zondag. Moederdag, niet vergeten natuurlijk. Hè. Gaan we wat leuks kopen of gaan we wat knutselen, wat dan ook. Maak er wat leuks van. En ook de maandag en de dinsdag voorzichtig vooruitkijken naar volgende week. Begin, de eerste helft van de volgende week is het prima weer. Dus wat zeg ik, goed weer. Zo'n 15 graden, volop zon. Maar woensdag slaat het een beetje om. Dan krijgen we toch wel hier en daar een bui. Maar toch voor de rest is het een prima week wat ons te wachten staat, vrienden.
1: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. Peter Visser.
4: Op naar het weekend.

En toen was je nog maar 20 jaar natuurlijk, hè. Ontzettend populair is het destijds geworden. Kim Wilde, Kids in America, een hit uit 1981. Zometeen heb ik voor je het keuzemoment. Welke gaan we draaien? A, met John West. Of gaan we toch B doen met André Hazes? Zometeen ga je het horen, lieve vrienden. Maar ik weet ook dat er heel veel mensen zijn en die luisteren gewoon. Die houden van het Nederlandstalige lied, van die piratenknijters en dat soort dingen. Nou, om die een beetje tegemoet te komen op de vrijdagochtend, vrijdag 8 mei, is dit Lucas en Gea Hulshoff.

0: laat het een beetje een aparte dame zijn, om het netjes uit te drukken. Wat heeft ze goede platen gemaakt, hè? Precies, het keuzemoment. Ik heb alle stemmen geteld. Ons dank daarvoor natuurlijk dat jullie zo massaal weer hebben gestemd. Volgende week heb ik een nieuw keuzemoment, dat sowieso. Dan heb ik weer twee leuke liedjes op rij gezet. Vandaag kon je kiezen uit John West en André Hazes.
1: Het keuzemoment.
0: En ik heb alle stemmen geteld. Welke gaat het worden? Welke ga je zo meteen horen? Die mooie van John West, die zomerse hit. Zeg maar John West en Lange Frans. Het is een hete zomer. Fantastisch plaatje natuurlijk en past ook helemaal bij de dag, uiteraard. Maar dat is ook dat liedje van André Hazes en De Zomer in Mijn Bol. Dat is ook echt zo'n terrasplaatje. En dan krijg je gelijk weer zin zo in een vrijdagmiddagborrel. Een terrasje pikken in Leeuwarden of waar dan ook, waar je maar heen gaat. Struisterveen, Harkema, Dokkum, noem het maar op. Terrassen zat, keuze zat. Ga er in ieder geval een fijn weekend voor maken. Ik heb de stemmen geteld. Welke ga je horen? Ik weet het. Precies, John West en Lange Frans op de Tennis bij de Streekomroep. Bedankt voor alle stemmen natuurlijk en het meedenken. En wat een hete zomer. We gaan er mee brullen.

0: een liedje opzet van John West en Lange Frans, dan word je toch, ja, zo langzamerhand toch wel vrolijk. Moet lukken, toch? Tenminste, dat is mijn bedoeling op de vrijdagochtend. Nou, zometeen neem ik weer afscheid voor je. Dit was het keuzemoment. Bedankt voor alle stemmen. Afgevinkt weer.
1: Het keuzemoment.
0: Dan hebben we zometeen nog eentje te gaan. Dat is deze, Golden Earring. When a Lady Smiles ga ik naar voor je draaien. Dan ga ik zo langzamerhand afkondigen. Dan maak ik ruimte voor Peter Kraft. Hij heeft er overal weer aan de voorverwarmen. Hij heeft de croissantjes alweer klaarstaan en de kaas geschaafd, zeg maar. Straks ontbijtpop met Peter Kraft. Na 9 uur dus.

Golden Earring, When a Lady Smiles. Bijna 9 uur, zometeen Peter Kraft, ik zei het al, met ontbijtpop. We hebben nog veel meer mooie programma's natuurlijk hier bij die streekomroep. Dat kun je allemaal nalezen op die site van ons, rtvnof.nl. En ook nog beter misschien is het om de app te downloaden. Heb je een programma gemist of je wil gewoon nog een keer even wat horen? Dat zou ook best kunnen. Dus dat zou het Weekend Nieuws Show, ze denken van dat was een leuk item in of zo. Of de sport. Je kan het gewoon even herbeluisteren of nabeluisteren of uitzending gemist aanvinken. En dan komt het helemaal goed. Ik wens je een heel fijn weekend en ga ervan genieten. Het wordt 16 graden, lieve vrienden. Heerlijk toch? En voor alle mensen die Moederdag gaan vieren, dit liedje te nemen. En zeker voor

0: Een fijne moederdag allemaal, zondag natuurlijk. Hè. Een fijn weekend, denk goed om jezelf, beetje om een ander. We moeten met elkaar door de tijd. Graag tot volgende week vrijdag. En ga ervan genieten vandaag, hè. Trasje pakken, de zomerse temperaturen. Hoi hoi.
1: RTV NOF.
2: It's getting hot in here.
3: Wat een sto, jong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
3: Oh?
2: Ja, van het gas.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
9: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
10: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
9: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
8: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
11: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
12: Maitoeke camerabewaking. Het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeralwei. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
14: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
15: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
17: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
18: Het broze staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten bankelt nu beide landen elkaar beschuldigen van nieuwe aanvallen. Volgens Iran openden de Amerikanen de aanval op een tanker, waarna Iran reageerde met drones op Amerikaanse marineschepen, dat meldt NOS. Amerika sloeg op hun beurt weer terug met bombardementen op de strategische havenstad Bandar Abbas. Intussen ligt er nog steeds een vredesvoorstel op tafel. Volgens president Trump is het heel goed mogelijk dat er een deal komt. Ondanks de forse brandstofprijzen laten automobilisten hun auto niet staan. Er wordt zelfs meer gereden dan voorheen. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal kilometers per week is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog met Iran naar 210 kilometer nu. Hoewel dit opvallend lijkt, sluiten de resultaten aan bij eerdere cijfers van de ANWB die een vergelijkbare trend laten zien. Het motief voor de aanslag met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag is nog altijd onduidelijk. Al snel na de explosie werd een verdachte aangehouden, maar over de achterliggende reden tasten ze nog in het duister. In het pand waren op het moment van de klap zo'n 30 jongeren van de Jonge Democraten aanwezig. Voor ruim 144.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Het gaat hier om de klassieke papieren examens. De havisten bijten vandaag het spits af met Nederlands en filosofie, terwijl de VMBO-leerlingen digitaal examen doen. Zij krijgen wiskunde voor de kiezer. Voor de VWO'ers staat bedrijfseconomie en kunst op het programma. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken, lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Herbert Voerstra.
2: Herbert Voerstra, Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbertvoerstra.nl.
4: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
9: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
10: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswaard.
11: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
12: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
11: Schitterend!
13: Boetengewoon Ludema, uit Walterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
11: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
10: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
14: Bakken? Zullen we even op een stoel?
15: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
14: Baasmazitcomfort.nl.
16: Dit is RTV NOF.
17: Mijn no ontbijt Bob.

0: Dit is Ontbijt Pop met Peter Krap.
1: Goedemorgen, luisteraars. Ja, het is weer eens vrijdag op RTV NOF en het is net 9 uur geweest. En dan is het zoals gewoonlijk tijd voor een uurtje ontbijtpop. Maar het is vandaag geen gewoon uurtje. Nou, alweer niet, hoor ik u vragen. Ja, nou ja, kijk mensen, vandaag is het dus 8 mei. Dus het is vandaag de dag van de heftruckchauffeur. Maar morgen is het de dag van de vogelmigratie, het Rode Kruis en de molen- en de gemalendag. Maar wat belangrijk is, het is morgen de jaarlijkse dag van Europa. En daar gaan wij nu maar eens even uitgebreid bij stilstaan. Om te beginnen, Halleluja Europa.

Dat was de Britse Jonah Louie met Hallelujah Europa uit 1976. Dat was een liefdeslied voor de Europese Unie. Het jaar daarvoor had Engeland namelijk een referendum gehouden over eventueel lidmaatschap tot de EU. En een paar geschifte Britse volksmanners die het daar niet mee eens waren, die gingen toen roeptoeteren dat met de toetreding tot Europa hun vrijheid verloren is gegaan. En met leugens en bedrog, Trump kon er wat van leren, bereikten ze dat de Britten er 45 jaar later weer uitstapten. En nou blijkt de Britse economie er aanzienlijk op achteruit te zijn gegaan. Het gemiddelde Britse huishouden is nu zo'n 2000 euro per jaar slechter af dan voor de Brexit. Nou, en voor die arme Britse stakkers draaien we van Paul McCartney Hope of Deliverance, hoop op bevrijding. Want ooit zul je het begrijpen, zingt hij.

de hoop van Paul McCartney. Hope of Deliverance, om precies te zijn. Hoop op bevrijding. Ja, de tekst van het lied is wel toepasselijk hoor, op de misplaatste hoop van de Britten na de Brexit. Het laatste stukje tekst van dit lied, Hope of Deliverance, dat gaat zo. We hebben het even voor u vertaald. Dat gaat zo. Wanneer het goed komt, dat weet ik niet. En hoe het zal zijn, dat weet ik ook niet. Maar hopen op bevrijding, dat doen we. Ja, het liedje is uit 1993 en ik denk niet dat het slaat op de Brexit. Maar voor een man als Nigel Farage klinkt het als muziek in de oren. En voor menige tegenstander van de Brexit ook, denk ik. Ja, dat is nou weer het mooie van het lied, hè. Hopen op bevrijding, want dat blijven we doen.

Bring It Out. Dat was Lisa Schulte-Northolt, oftewel Lisa. Lisa had in 1983 een klein hitje in ons land met dit nummer. De Europese Unie, die morgen zoals gezegd haar dag viert, die begon in 1951 als Europese Kolen- en Staalgemeenschap, de EKSG. Frankrijk, West-Duitsland, Italië en de Benelux, dat waren de oprichters van die EKSG. Frankrijk had in de paar jaar kort na de oorlog had hij ervoor een start gemaakt, in de hoop dat een nieuwe oorlog tussen Frankrijk en Duitsland onmogelijk zou worden als de gehele productie van staal en kolen onder één gemeenschappelijk bestuur geplaatst zou worden. Nou, ik vind dat verdraaid slim bedacht en tot op de dag van vandaag heeft het ook nog gewerkt.

Lee Dorsey werken in de kolenmijn. Ja, met de komst van die kolen- en staalgemeenschap werd dat dus een beetje anders. Al denk ik niet dat de kompels zelf er nou veel van gemerkt hebben. Maar nou was er een Franse minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schuman. Ja, is mooi symbolisch, hè? Een Fransman met een Duits naam. Nou, het was deze monsieur Schuman die op 9 mei 1950 dit EKSG-plan opperde. Het was dinsdag 9 mei 1950. En dat gedenken we tot op de dag van vandaag. Dus morgen 9 mei gedenken we dat als de dag van Europa. En die meneer Schuman, die overigens in 1963 helaas al overleed, die wordt beschouwd als een van de stichters van het gezamenlijke Europa. Ja, jammer van die domme Britten. Ongelooflijk, hè? Why can't we be together, toch?

Browns. We should be together. Ja, is mooi, hè? Voor de Europese gedachte. We should be together. We hebben nog eens uitgezocht wie die meneer Schumann nou was. En nou snappen we ook die Duitse namen. Hij woonde namelijk in het begin van de eeuw woonde hij in Lotharingen. En dat was tot 1919 was dat Duits. Maar ja, na de Eerste Wereldoorlog moest Duitsland dat afstaan aan Frankrijk. En zo kon het dus gebeuren dat iemand met een Duitse naam ineens Frans werd. Nou, maar ja, Duitsland pikte het trouwens een paar jaar later weer terug. En u snapt het, na de Tweede Wereldoorlog griste Frankrijk het ook weer terug. En, nou, je kon dus wachten op een nieuwe gelegenheid dat Duitsland het weer terug zou gaan jatten. En dat, dames en heren, dat heeft die meneer Schumann met zijn EKSG-plan tot op de dag van vandaag dus voorkomen. Ja, dat is mooi. Dat vind ik mooi. We belong together.

Ja, er was nou nog eens een mooie rockabilly van een zekere Jimmy Ford. En helemaal door hemzelf geschreven. Hè? Zelfs, ja, in 1959 nog. Nou, maar ja, dan met de vandaag wel erg inspirerende titel We Belong Together. Nou mensen, nog een laatste woord over Robert Schumann, hè, de stichter van het moderne Europa. En die meneer Schumann, die werd als beloning voor zijn plan in 1958 werd hij met algemene stemmen gekozen als eerste voorzitter van het Europese parlement en 2 jaar later erevoorzitter. Nou, wij vonden dat een mooi achtergrondverhaal bij deze 9e mei morgen, de dag van Europa.

Luisteraars, ja, misschien hebt u zich wel eens afgevraagd waar de naam Europa nou vandaan komt. Wel nu. Europa, dat was de naam van een beeldschoon prinsesje uit de Griekse mythologie. En het verhaal gaat dat ze op een dag met haar vriendinnetjes aan het spelen was op het strand. Toen Zeus, hè, dat was de baas van alle goden, toen Zeus wel zin had om haar eens te verkrachten. En toen heeft hij haar met haar smerige truc heeft hij er ontvoerd naar een eiland ver weg. En daar heeft hij zijn lusten op haar bot gevierd onder een plataan. Wat die plataan ertoe doet, weet ik ook niet. Maar ja, zo is het verhaal nou eenmaal. Hè. Wat een smerige

geur die zuizen. Het lieve kind is later nog wel getrouwd met een aardige koning. En die heeft nog eens haar kind ook nog eens geadopteerd. Ja, die koning, daar was nog eens een lieverd.

Maar, luisteraars, nou weet u nog steeds niet waarom ons huidige Europa genoemd is naar dat meisje dat het slachtoffer werd van goddelijk geweld. Begrijp mij goed, het onuitstaanbare, onacceptabel smerige gedrag van de Griekse oppergod Zeus. Nee, dat valt niet goed te praten. Maar het meest waarschijnlijk is dat het woord Europa door de Grieken al veel langer werd gebruikt voor gebieden buiten Griekenland. En dat het verhaal van het zielige prinsesje erbij verzonnen is om de naam Europa zo'n beetje te verklaren. Ja, ik vind het een wat onbevredigend verhaal, moet ik zeggen.

Nou, een beetje onbevredigende verklaring dus van de naam Europa. Maar over de oorsprong van het woord Europa is wel wat aardigs te melden. Veel geleerden zijn namelijk van mening dat het woord Europa is afgeleid van twee Griekse woorden, namelijk euris, en dat betekent breed, en ops, en dat betekent gezicht. Hè. Ops, daar komt ook het woord optiek en opticien vandaan. En dan zou Europa eigenlijk dus als het ware staan voor een brede blik. Ja, of het waar is of niet, ik vind het wel erg mooi om het te geloven. Visioenen over Europa, hè, de brede blik, nou, kan het mooier? Nee.

Visions. De visioenen van Cliff Richard uit 1966. Nou luisteraars, nou even iets over de vlag van Europa. Want zoals we allemaal weten is dat een aantal sterren op een blauwe achtergrond. Maar in 1948, op het eerste congres van wat de Europese Unie zou gaan worden, daar werd een vlag voorgesteld met een eerst rode en later groene letter E op een wit vlak. En heeft zelfs ook nog eens gewapperd op een Europees congres in 1949. En dat had de vlag van Europa zullen worden. Maar de Raad van Europa vond er eigenlijk niks aan. En in 1955 werd anders besloten. En toen werd het de blauwe vlag met 15 sterren de officiële Europese vlag. Maar vanaf de start in 1948 en tot op de dag van vandaag was er een Europese beweging die zich inzet voor een soort Verenigde Staten van Europa. En deze Europese beweging die heeft de vlag met de groene E behouden voor hun droom, een federatie van Europese staten. En daar voelde ik mij 50 jaar geleden al toe aangetrokken en ik kocht toen zo'n vlag, hè, als ik ooit een vlaggenmast zou hebben. Nou, en die heb ik sinds een paar jaar. En als u die vlag morgen in mijn tuin in Harderwijk ziet wapperen, dan begrijpt u waarom ik dat doe.

Sweet Dreams waren dit, in dit geval van de Everly Brothers. Nou, luisteraars, morgen 9 mei mag dan de Dag van Europa zijn. En dat heb ik, om zo te zeggen, vanmorgen wel min of meer door uw keel geduwd. Maar de tweede zaterdag in mei is door de Verenigde Naties ook uitgeroepen tot Dag van de Trekvogel. Daar wordt u wel even stil van, nietwaar? De Dag van de Trekvogel, de jaarlijkse dag waarin aandacht wordt gevraagd voor, even raden, trekvogels. Ja, moet ik wel bijzeggen dat de Dag van de Trekvogel ook nog eens op de tweede zaterdag in oktober is. Hè? En waarom nou weer twee keer, denk je dan? Ja, dat weet ik natuurlijk ook niet. Nou ja, misschien wel omdat het in oktober vertrekvogels zijn geworden, toch? Nou ja.

Luisteraars, nou hebben we het vrij uitvoerig gehad over hoe bijzonder die 9e mei is. Maar ik kan toch niet onvermeld laten dat het de dag erna moederdag is. Ja, nou heb ik geen moeder meer en dat vind ik best jammer, want ik had een echt heel bijzondere moeder. En af en toe mis ik haar ook wel een beetje, al is ze dan 26 jaar geleden overleden. Maar ja, je went aan alles, dus ook om geen moeder meer te hebben. Maar hoe dan ook, voor deze gelegenheid vonden wij een mooie song van Alex Ruka. 1999 won hij ook nog eens de Annie M.G. Schmidprijs en die heeft ook al 2 keer een Edison gewonnen. En wij kozen voor u uit een echt mooi lied van hem met de simpele titel Moeder.

vroeger bij ons thuis. Wat er broeide in dat huis. Moeder, kom nog eens zitten in uw stoel.

verliefd was. Dat u liever een ander leven had gehad. Als u komt, maak ik vuur. Er ligt nog hout zat in de schuur. Ga niet weg voordat het gloort en alles is gezegd. Over hoe we elkaar niet zagen in de overvloed. Hoe uw hart stilhangt.

nog eens staan op het gazon. De duiven koeren nog op het balkon. En uit het huis de zoete klanken van liedjes zwoel en glad. De liefde die u nooit hebt gehad.

Nou, nog een mooi lied. Zekere Charlie Poole die zong in 1930 een prachtige song over het graf van zijn moeder. Het is door allerlei artiesten gecoverd, maar de versie van Loudon Wainwright uit 2009 is misschien wel de allermooiste. Where the Whippoorwill is Whispering Goodnight. En een Whippoorwill luisteraars als een soort nachtzwaluw, las ik. En Wainwright zingt, hij zingt, waar zij nu slaapt, daar klinkt de Whippoorwill. En op haar graf bloeien bloemen en dauw druppelt van de blaadjes. Terwijl de Whippoorwill is Whispering Goodnight. When the sun

Ja, luisteraars, tot mijn spijt moeten wij u meedelen dat dit uurtje ontbijtpop alweer ten einde is. Ja, bijna althans. Ja, zomer. Ja, zomer. Ja, zo gaan die dingen soms, ja. Ontbijtpop komt en ontbijtpop gaat. Nou, hoe dan ook, u kunt het uur en uren hiervoor terugluisteren via RTV NOF. Klik dan op uitzending gemist en anders wel via peterkraft.nl/ontbijtpop. En daar vindt u ook een knopje waarmee u de playlists kunt raadplegen. Wij van Ontbijtpop wensen u een gezellige moederdag en wij spreken u graag weer volgende week, vrijdagochtend, voor weer een mooi uurtje Ontbijtpop.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum... alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Die autoschade laten maken? LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: It's getting hot in here.
4: Wat een stoo, jong.
3: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
4: Oh?
3: Ja, van het gas.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben fjouwer week installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
7: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
6: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
5: Binnen vier week installeren. Warmtebrengers.nl.
8: Oh, 11:30.
9: Hocus pocus. Time for focus.
10: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
11: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de vier in het midden.
12: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
11: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
13: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
14: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
13: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
15: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
16: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
17: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsienjen, oeren.
18: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
19: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
20: Het broze staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten bankelt nu beide landen elkaar beschuldigen van nieuwe aanvallen. Volgens Iran openden de Amerikanen de aanval op een tanker, waarna Iran reageerde met drones op Amerikaanse marineschepen, dat meldt NOS. Amerika sloeg op hun beurt weer terug met bombardementen op de strategische havenstad Bandar Abbas. Intussen ligt er nog steeds een vredesvoorstel op tafel. Volgens president Trump is het heel goed mogelijk dat er een deal komt. Ondanks de forse brandstofprijzen laten automobilisten hun auto niet staan. Er wordt zelfs meer gereden dan voorheen. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal kilometers per week is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog met Iran naar 210 kilometer nu. Hoewel dit opvallend lijkt, sluiten de resultaten aan bij eerdere cijfers van de ANWB die een vergelijkbare trend laten zien. Voor ruim 144.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Het gaat hier om de klassieke papieren examens. De havisten bijten vandaag het spits af met Nederlands en filosofie, terwijl de VMBO-leerlingen digitaal examen doen. Zij krijgen wiskunde voor de kiezer. Voor de VWO'ers staat bedrijfseconomie en kunst op het programma. En de man die vorige maand bij een winkelcentrum in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het naar omstandigheden goed met het slachtoffer. Het incident had veel slechter kunnen aflopen als omstanders niet direct hadden ingegrepen. Ze hebben zijn leven gered door hem uit de brandende rolstoel te trekken en hem op de grond te leggen. De twee verdachten die kort na de aanval werden aangehouden, blijven voorlopig achter de tralies. Het weer nog, lokaal kan een spatje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog en het wordt wat warmer dan de voorgaande dagen. Temperatuur ligt tussen 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
21: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
22: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
21: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
22: tdnoord.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
21: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
22: TD Noord uit Jesternaidsjerk.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
4: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
5: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
6: Oeh.
5: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
6: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
5: Raadsma?
6: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
7: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
4: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
9: Baarsma zitcomfort voor een noffelijke relaxpartij.
8: Baarsmazitcomfort.nl.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilaan in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken. Lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden.
2: Radio, TV en online.
0: RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd verneten je litten. Al haast 30 hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
2: Tromeesje maar in beheining.
3: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
1: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
8: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
9: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
8: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
7: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
10: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
11: Mij Toeke Camerabewaking. Het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
13: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
12: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
13: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
14: WOQS.nl.
15: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
16: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
14: WOQS.nl.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Alve Oeren.
18: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
20: D66 heeft woedend gereageerd op de vuurwerkbom die gisteravond bij het partijkantoor in Den Haag naar binnen is gegooid. Er waren op dat moment 30 jonge democraten binnen. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerdsma. Eén verdachte zit nog vast, maar een reden voor de aanval is nog niet bekend. Minder dan de helft van de vacatures vermeldt momenteel een loonindicatie. Dat blijkt uit cijfers van Indeed in de Volkskrant. Werkgevers die vaag blijven met termen als marktconform salaris zullen snel hun koers moeten wijzigen. Vanaf volgend jaar dwingen nieuwe Europese richtlijnen bedrijven namelijk tot meer transparantie. Sollicitanten hebben dan het recht om vooraf duidelijkheid te krijgen over het salaris, waardoor omschrijvingen als een goede beloning niet langer volstaan. Het broze staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten wankelt nu beide landen elkaar beschuldigen van nieuwe aanvallen. Volgens Iran openden de Amerikanen de aanval op een tanker, waarna Iran reageerde met drones op Amerikaanse marineschepen, dat meldt NOS. De Verenigde Staten sloegen op hun beurt weer terug met bombardementen op de strategische havenstad Bandar Abbas. Intussen ligt er nog steeds een vredesvoorstel op tafel. Volgens Trump is het heel goed mogelijk dat er een deal komt. En ondanks de flinke brandstofprijzen laten automobilisten de auto niet staan. Er wordt zelfs meer gereden dan voorheen. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal kilometers per week is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog met Iran naar 210 kilometer nu. Hoewel dat opvallende cijfers lijken, sluiten de resultaten wel aan bij eerdere cijfers van de ANWB die een vergelijkbare trend laten zien. Het weer nog. Lokaal kan een spatje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. En het wordt wat warmer dan de voorgaande dagen. Temperatuur ligt tussen 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
21: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
22: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
23: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
22: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
24: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
25: De Friese Motorfiets!
24: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
26: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
27: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
28: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
24: Wij hebben haal- en brengservice.
29: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
30: Oeh.
29: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
30: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
29: Raadsma?
30: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
31: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
32: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
33: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
34: Bakken? Zullen we even op een stoel?
35: Baasma zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
34: Baasmazitcomfort.nl.

0: Fred, Waad en Wan.
1: RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
0: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
2: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait je ze het.
4: tdnoord.nl.
5: Nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
5: nofpc.nl.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
8: Een telefoon mij knoos noor. Ja, die gaan weg.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Dit zit net op. Eerst maar eens een bakje.
10: Overstappen naar Kabel Noord. Dat is snel en voordelig internet.
9: Sa, dat is regeld. Dat smakert naar meer.
10: Kabel Noord, dat is goed varrelkoor.
11: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
12: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
11: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
12: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
13: WOQS.nl.
14: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
15: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
13: WOQS.nl.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
17: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
19: De Nederlandse KLM-stewardess die in isolatie lag vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, blijkt het virus niet onder de leden te hebben. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie bleek dit uit diverse testen. De vrouw werd met milde klachten opgenomen in het Amsterdam UMC nadat zij in Johannesburg in contact was gekomen met een andere zieke Nederlandse. Minder dan de helft van de vacatures vermeldt momenteel een loonindicatie. Dat blijkt uit cijfers van Indeed in de Volkskrant. Werkgevers die vaag blijven met termen als marktconform salaris zullen snel een koers moeten wijzigen. Vanaf volgend jaar dwingen nieuwe Europese richtlijnen bedrijven namelijk tot meer transparantie. D66 heeft woedend gereageerd op de vuurwerkbom die gisteravond bij het partijkantoor in Den Haag naar binnen is gegooid. Er waren op dat moment 30 jonge democraten binnen. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerdsma. Eén verdachte zit nog vast, maar een reden voor de aanval is nog niet bekend. En eindexamenkandidaten op 4 scholen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Breda leggen hun toetsen dit jaar af in een opvallende setting. En dat is tussen de planten. Dit initiatief is gebaseerd op een onderzoek dat aantoont dat een groene omgeving de concentratie bevordert en de stress verlaagt. Dat meldt Hart van Nederland. Er is gekozen voor een gevarieerde mix aan beplanting, waarbij sommige soorten specifiek zijn geselecteerd om de lucht in de examenzaal te zuiveren. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop in het noorden, terwijl in het midden en zuiden een afwisseling te zien is van zon en stapelwolken. De paraplu kan thuis blijven, want het blijft naar verwachting overal droog. De Temperatuur varieert van 16 graden in het noorden tot zo'n 18 à 19 graden in het midden en zuiden. Morgen wordt het nog warmer met veel zon en temperaturen die regionaal ruim boven de 20 graden uitkomen. En tot zover het nieuws.
20: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
21: Wij onderhouden
22: en verkopen
21: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
20: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
23: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
20: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
22: in Ford
21: en Opel.
24: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
25: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
26: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
27: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
26: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
28: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
29: Zo, dat ziet er gaaf uit.
28: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
30: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
28: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
31: De pannenkoektrein!
32: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
31: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
33: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
34: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
33: Baarsmazitcomfort.nl.
35: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
36: Thema, liefde in actie.
35: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
36: Jong en Oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info, pinksterfeest.com.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden.
0: Het loert van de Waarden. RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
0: Die autoschade laten maken? LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus. Time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Moonshine.
5: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Jan Cooks for You. Met Janzelf.
8: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
8: Oeh.
9: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
10: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
9: Raadsma?
10: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
11: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
7: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
12: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
13: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
12: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
13: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
14: WOQS.nl.
15: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
16: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
14: WOQS.nl.
17: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
18: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere brandstofkosten, maar verstoort ook de toeleveringsketens van voedsel. De adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp zijn vandaag verder gedaald. Dat volgt op een daling van de olieprijzen door de hoop op een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Consumentencollectief United Consumers meldt dat de prijs voor een liter benzine met 1,1 cent is gedaald naar €2,61. Die voor diesel daalde met 3,5 cent tot €2,52 per liter. Alle mensen die aan boord waren van een KLM-vliegtuig uit Johannesburg, waarin een Nederlandse vrouw zat met het Hantavirus, worden in de gaten gehouden. Dat zegt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Die mensen zijn in beeld bij de GGD en daar is ook contact mee. De voetbalbond van Curaçao voelt vlak voor het WK niets voor een terugkeer van Dick Advocaat als bondscoach. Fred Rutte zal Curaçao als bondscoach vertegenwoordigen tijdens het WK. Dat laat voorzitter Martina weten aan de Telegraaf. Voor Curaçao begint het WK op 14 juni met een wedstrijd tegen Duitsland. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
20: It's getting hot in here.
21: Wat een stoel, jong.
20: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
21: Oh?
20: Ja, van het gas.
22: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
22: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
25: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
26: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
27: Nergens niet om, maar dat internet hier is behoorlijk traag.
28: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
27: Kijk, dat gaat mooi rap, dat hapert niet meer.
28: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
26: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
29: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
30: Trommeestje maar in beheining.
31: Maar gewoon CA plus een certificering.
29: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
32: Pakken. Zullen we even op een stoel?
33: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
32: Baasmazitcomfort.nl.
34: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
35: Thema, liefde in actie.
34: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
35: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info, pinksterfeest.com.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Meerdere onderwijsinstellingen hebben maatregelen getroffen na een grote hack bij onderwijssoftware Canvas. Hackers wisten de Canvas-site van meerdere Nederlandse universiteiten over te nemen. De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp zijn vandaag verder gedaald. Dat volgt op een daling van de olieprijzen door de hoop op een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF-app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Warp und Stad. RTV NOF.
1: Hast die doen nog nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
2: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
2: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarren. Hij regelt alles.
3: WOQS.nl.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
3: WOQS.nl.
7: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
8: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gij daar is uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
9: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
7: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
9: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
10: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
11: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
12: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
11: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
12: tdnoord.nl.
13: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
11: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hiem.
12: TD Noord uit Jesternaidscherk.
14: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentje.
15: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma hebt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
16: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
17: Zo, dat ziet er gaaf uit.
16: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
18: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
16: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 uren.
0: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Meerdere onderwijsinstellingen hebben maatregelen getroffen na een grote hack bij onderwijssoftware Canvas. Hackers wisten de Canvas-site van meerdere Nederlandse universiteiten over te nemen. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland meldde eerder dat basisgegevens van studenten en medewerkers zijn gelekt. Het gaat om namen, e-mailadressen en mogelijk ook ID-kaarten. De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere brandstofkosten, maar verstoort ook de toeleveringsketens van voedsel. De adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp zijn vandaag verder gedaald. Dat volgt op een daling van de olieprijzen door de hoop op een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Consumentencollectief United Consumers meldt dat de prijs voor een liter benzine met 1,1 cent is gedaald naar €2,61. Die voor diesel daalde met 3,5 cent tot €2,52 per liter. Alle mensen die aan boord waren van een KLM-vliegtuig uit Johannesburg, waarin een Nederlandse vrouw zat met het Hantavirus, worden in de gaten gehouden. Dat zegt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Die mensen zijn in beeld bij de GGD en daar is ook contact mee. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
1: It's getting hot in here.
21: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
21: Oh?
1: Ja, van het gas.
22: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
22: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
25: De Friese Motorfiets!
24: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
26: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
24: Wij hebben haal- en brengservice.
27: Niet onder de laden door! Dat brengt ongeluk!
28: Oeh!
27: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
28: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
27: Raadsma?
28: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
29: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
30: De pannenkoektrein!
31: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
30: Interesse? depannenkoektrein.nl.
32: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietig je litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
33: Tromeesje maar in beheining.
34: Maar gewoon CA Plus een certificering.
32: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
35: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
36: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
35: baarsmazitcomfort.nl

0: ook is altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden.
2: Uit Noordoost-Friesland.
3: Dit is RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl.
8: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
6: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
10: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
11: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
12: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
14: Thema, liefde in actie.
13: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
14: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
15: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, treien oeren.
16: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De moeder die verdacht wordt van het doodsteken van haar 14-jarige dochter in haar ouderlijk huis in Blerik, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt een woordvoerder van de rechtbank in Limburg. Het slachtoffer werd op 20 april in een woning aan de Elsenstraat in het Limburgse dorp om het leven gebracht. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar moeder van moord dan wel doodslag. Het Nederlandse cruiseschip Hondius moet als de laatste passagier van boord is meteen doorvaren naar Nederland. Dat zei de regionale leider van de Canarische eilanden volgens de Spaanse media. Volgens de topbestuurder is het niet zinvol om de Hondius nog dagen voor anker te laten liggen bij de eilandengroep. Meerdere onderwijsinstellingen hebben maatregelen getroffen na een grote hack bij onderwijssoftware Canvas. Hackers wisten de Canvas-site van meerdere Nederlandse universiteiten over te nemen. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland meldde eerder dat basisgegevens van studenten en medewerkers zijn gelekt. Het gaat om namen, e-mailadressen en mogelijk ook ID-kaarten. De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere brandstofkosten, maar verstoort ook de toeleveringsketens van voedsel. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
18: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
19: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
20: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
21: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
22: Oeh.
21: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
22: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
21: Raadsma?
22: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
23: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
20: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
24: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
25: en Opel.
26: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
24: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
27: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
24: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
26: in Ford
25: en Opel.
28: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
29: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
28: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

head on her shoulder. She said, tell me all the trouble.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Deelstep en fietsenaanbieder Lime gaat naar de beurs. Het ook in Nederland actieve bedrijf heeft hier al lange plannen voor, maar wil nu daadwerkelijk de stap gaan zetten. De moeder, die verdacht wordt van het doodsteken van haar 14-jarige dochter in haar ouderlijk huis in Blerik, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt een woordvoerder van de rechtbank in Limburg. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
7: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
13: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. Deelstep en fietsenaanbieder Lime gaat naar de beurs. Het ook in Nederland actieve bedrijf heeft hier al lange plannen voor, maar wil nu daadwerkelijk de stap gaan zetten. Het door Uber gesteunde Lime heeft zich ingeschreven voor een notering aan techbeurs Nasdaq in New York. De moeder, die verdacht wordt van het doodsteken van haar 14-jarige dochter in haar ouderlijk huis in Blerik, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt een woordvoerder van de rechtbank in Limburg. Het slachtoffer werd op 20 april in een woning aan de Elsenstraat in het Limburgse dorp om het leven gebracht. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar moeder van moord dan wel doodslag. Het Nederlandse cruiseschip Hondius moet als de laatste passagier van boord is meteen doorvaren naar Nederland. Dat zei de regionale leider van de Canarische eilanden volgens de Spaanse media. Volgens de topbestuurder is het niet zinvol om de Hondius nog dagen voor anker te laten liggen bij de eilandengroep. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Uw tuin weer fris en netjes? Met tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
17: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
18: Minco Bouwmaterialen, Marconi Straat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkel Bouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
3: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Dit is RTV NOS.
7: My No, get it on air.

0: Cat and the Black Hood. Eén uit het jaar 1988 en die heette I Hate Myself for Loving You. Nou, wat zou je maar gebeuren zeg. Hey, goedemiddag allemaal. Het is weer vrijdagmiddag, mooi weer. En dat betekent dus dat je misschien wel naar huis toe rijdt. En op je autoradio heb je dan je eigen streekomroeper op. Nou, hey, je bent in ieder geval hartelijk welkom tussen 4 en 5 uur bij het radioprogramma Gerraton R. Waar je natuurlijk ook weer de vaste items krijgt. Zoals de rock'n'roll plaat, de plaat van Vinyl, de vloerkaker van deze week, de Friestalige plaat. En natuurlijk ga ik je weer even meenemen naar de hedendaagse popmuziek. En natuurlijk ga ik ook een plaatje draaien die misschien in de toekomst wel in de Nederlandse top 40 gaat staan. Dus we gaan even een plaatje draaien uit de Nederlandse tipparade. En dat is vanmiddag de nieuwe single van Sienna Sparrow. Zij heeft dus een nieuwe single uitgebracht vanaf 1 mei. En daarmee staat ze dus in de tipparade. En dat nummer heet Material Lover.
1: RTV NOS.

gingen wel een heel eind terug hoor in de tijd. We gingen even naar het jaar 1972. Je hoorde de band uit Groot-Brittannië weg, Slade. En het nummer wat ik voor je draaide heette Look What You Down. Dat was goed voor 11 weken in de Nederlandse top 40. En 2 weken stond hij op nummer 2. Want dat was namelijk zijn hoogste plaats waar hij het

0: Staten en in Canada. I Don't Wanna Dance was bij ons dus de plaat van vinyl.
1: En de vloerkraker van deze week.
0: Ja, en op deze vrijdagmiddag gaan we heel wat leuks draaien. We gaan even een Nederlandstalige draaien. Hier is namelijk Noodweer. En het

ook jij, Jan. Neem maar nog even mee. We doen straks de lichten weer aan. Kunnen jullie elkaar ook zien? Niet schrikken hoor. Wie er volgende week staat, ik weet het eigenlijk niet. Zal alleen of andere halve zon zijn, je moet het er maar mee doen.

vanaf deze plek wens ik jullie een fantastische nachtrust. En als je niet gaat slapen, dan ga je misschien wel wat anders doen. Je weet al wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig met de chocolademelk. Wat zeg je, Jan? Ja, jongen, ik zal je denken. Ja. En rij voorzichtig naar huis, blokken piloten. En we hopen

nummer dat heet New Religion. Maar zet je radio niet uit, want tussen 5 en 6 uur hebben we nog meer nieuwe muziek bij het radioprogramma van Kees Bakker. En ik ben er graag volgende week weer tussen 4 en 5 uur in een nieuwe Gerrit On Air. En ik wens je nog een heel goed weekend. En ik zeg dan, doei!

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Peppe. Mag ik ook bij Beb op de stoel?
4: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
3: Baarsmazitcomfort.nl.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
6: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
5: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
8: Nou, bentjes, denk hier wat aan je?
9: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
8: Schitterend!
10: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
8: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
11: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
12: Thema, liefde in actie.
11: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
12: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
13: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
15: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Asielminister Bart van den Brink wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan de CDA-minister ligt, maar gaat gebruik maken van mobiele controles. De Nederlandse controles leiden van december 2024 tot en met afgelopen maart tot 270 aanhoudingen. Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraf en de boete die hij gisteren kreeg opgelegd wegens belastingontduiking. Dat laat zijn advocaat vandaag weten aan het ANP. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde Gillis gisteren tot een celstraf van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. Deelstep en fietsenaanbieder Lime gaat naar de beurs. Het ook in Nederland actieve bedrijf heeft hier al langer plannen voor, maar wil nu daadwerkelijk de stap gaan zetten. Het door Uber gesteunde Lime heeft zich ingeschreven voor een notering aan techbeurs Nasdaq in New York. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
16: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
17: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
18: De Friese Motorfiets!
17: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
19: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damboot. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damboot.
5: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.

Een hele goeie middag, Harkes. Dit plaatje wie van Queen. Queen, de rockgroep in Nieuwtjes Zondag, opgericht door Brian May en Freddie Mercury natuurlijk. En dit festje werd uitgebracht tijdens de Live Aid. Ja, weet je hem dat nog wel? Oh, oh, wat een concert wie dat. Wat een meisje, wat een artiesten. Ja, onder de peren continenten werden er toen uitzond. Ja, geweldig wie dat. Een hele happening. En toen wie Freddie Mercury, die wie kwam ik weer bij zijn... in groepen, want ja, het was een beetje hommelus. Het was een beetje in de war met die man, ja. Maar hij was in Duitsland met een vriend en dat ging net helemaal kosher. Nou, oké. Okay. Nou, maar de muziek hebben we nog en ik had toen lekker een keer een documentaire, jongen. En dat was zo indrukwekkend. De meesten die zitten dat goal en na de tijd gingen ze hondje klappen. Maar dat heb ik er nooit beleefd. Oké, de 90 Classic, ja, dat mag ik hem nog hebben. Is van BB Queen, een Nederlandse zangeres, bekend van het song van de Krim, Loop, Beske van het Leven. En een opening lied van The Lion King, ja. En wat gaan we daarvan draaien? Wij gaan daarvan draaien, Soul Train. Ik zeg ze een hele goeie meerdie, Harkes, en geniet deze uur maar even van 5 tot 6 jaren. Het begin alvast van je weekend.

0: stukje bluesmuziek. Hier ben de verwe, Österreichs Junior. En ja, zoeter de bewijzen, zoeter de bewijzen.
1: Hey Kees.
0: Hey Gerrit.
1: Hast al Jurtek wat naaie muziek bij die?
0: Ja, ja Gerrit, jongen. Van de week vond ik het een beetje dreig. Ja, ja. Alex Warren, Fine to Place to Die. En Prospa, Clooney en Free Your Mind. En Madonna, ja, met Sabrina Carpenter. Bring Your Love. En Marshmallow en Thomas Rhett. En Where We Go. Nou, we kunnen eerst even die van Alex Warren even draaien hier op RTV NOF. En dat is een...

one loves you, honey. Dat is mooi. En dit weer een hele dikke hit in 1982. Een semmerhit, ik weet het nog wel. 100.000 keer draait op de radio. Van Prince Moment en John Letts natuurlijk. Someone Loves Your Honey. De volgende plaat is van Bon Jovi. En die heet The Queen of the New Orleans. En die is uitgebracht in 1990. Ja, maar Ruimberg, ja. Ik heb mijn eigen handschoen soms net lezen. Nou, ik ben nog dingen die schroot, ja. Ze gaan meer dan 40 miljoen albums over de toonbank in. En ze zijn in alle steden, grote steden van de wereld, als ze spelen. En nou spelen ze hier in deze regio, op deze stuurder, RTV NOF natuurlijk. Maar de lekkerste muziek, alle dagen.

your mind. Ja, dat doe je in het weekend, hè? Prespa en Clooney. Lekker runtje vind ik dit, heerlijk. Kun je net maar stilzitten? Nee. Het grootste nijs. Het grootste nijs van al rond de weekend. Jongens, ja. Ik had het heel mooi vonden. De Rolling Stones, die hebben een nieuwe cd maken. Geweldig. De 26e. En ik had de 24e Haakje Fami. De 2023. En daar gaan we lekker een festje van draaien natuurlijk. En hoe heette dat festje? Bite My Head Off, heren.

0: is een mooi nummer. Ik vind dit de mooiste nummer van hem. I Am The Watchtower. Jimi Hendrix. In 1968 komt het al, ja. Helaas is hij net zo oud geworden. Nee, hij is maar zo'n, de club van zo'n 20 geworden, ja. Maar hij eet en dronk met zijn gitaar en ik sliep hem. Dus die gitaar die lag gewoon naast hem en denkte van, hey, ik heb er een idee en dan gaat er een pingel in en dan schreunde het op. En dan later werd weer een dikke hit natuurlijk. We hebben even een hittip en die is wel heel bijzonder. Hij is van Madonna en Sabrina Carpenter en het heet Bring Your Love.
1: Kees, hittip.
0: De liefde trot de radio. De liefde trot de boksen op Vrede Media. Het begin van een heel mooi weekend weer.

0: Wel een heel aparte combinatie. Die Sabrina, ik wil haar dochter horen. Afwijzen, ja.
1: Madonna. I got something I want to talk about.
0: Ja, wij was dan over het weekend, was het al hier uitspoken zegt. Ja, jongen, wat zo dan Rieke Leus, vrouw doen wat we doen. Wat zo wat naar disco en wat in de scène lezen en wat cocktails te drinken. Ik weet het net. En we gaan even de rockballad draaien. En de rockballad is van de Manic Street Preachers. En dat heet The Everlast.

0: daar ben ik helemaal mee eens, hè? Dat is het mooiste plaatje.
1: Zo fijn weer onder ons te zijn.
0: Happy and happy. Ons dorp, oftewel ons dorp. Ja, daar ben je soms aan gehecht. Ja, ik weet het, hoe dat kent. Ja, je hoort mijn enkel plakje natuurlijk. De laatste hittip is van Marshmallow en Thomas en Where We Go. Nou, we gaan er net naar huis, ja?
2: Kees, hittip.
0: We blijven er even.

0: Thomas. Where we go. Hier op RTV en OFF. We konden net de hoes nog even in je plaatje draaien, denk ik. En die plaat, komt het nu ook nog zondag, is van Cloud en het heet Save Me. Ik meen altijd dat er al die vrouwen in staan, maar er staan echt twee kerels op het hoesje. Ja.
1: Save me.
2: Take me away.
0: Ja, een beetje heger, hè?

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
5: en Opel.
6: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
4: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
8: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford en Opel.
9: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
10: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
9: Schitterend.
11: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
9: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
12: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
13: Thema, liefde in actie.
12: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
13: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
15: RTV NOF, mijn Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
16: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Er gaat een Nederlands vliegtuig naar Tenerife om de Nederlandse passagiers van cruiseschip Hondius op te halen. Dat heeft buitenlandminister Tom Berendsen gezegd na afloop van de ministerraad. Het is nog niet duidelijk wanneer en waar deze mensen dan terugkeren in Nederland. De Nederlanders aan boord zijn hierover geïnformeerd. Asielminister Bart van den Brink wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan de CDA-minister ligt, maar gaat gebruik maken van mobiele controles. De Nederlandse controles leidden van december 2024 tot en met afgelopen maart tot 270 aanhoudingen. Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraf en de boete die hij gisteren kreeg opgelegd wegens belastingontduiking. Dat laat zijn advocaat vandaag weten aan het ANP. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde Gillis gisteren tot een celstraf van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. En dan het weer. Vanavond is het helder, vannacht koelt het af naar 5 graden. Morgen een zonnige dag met temperaturen tussen de 18 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
17: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
18: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
19: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
18: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
19: tdnoord.nl.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
20: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
19: TD Noord, uit Jester Nijtsjerk.
21: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
22: De Friese Motorfiets!
21: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
23: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
24: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
23: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
21: Wij hebben haal- en brengservice.
25: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten lokaal naar 3.
0: Vladimir Skip, RTV NOF.

0: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
1: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
2: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
3: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Hè hè, zelfs mijn rollator is nog rapper als dit internet.
4: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
3: Zo, en clear. Nou ben ik net meer Python.
4: Kabel Noord, dat is goed varkoor.
5: De pannenkoektrein.
6: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
5: Interesse? depannenkoektrein.nl.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
8: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. Hij reageert ermee op de vuurwerkbom die donderdag ontplofte bij het partijkantoor van D66 in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade. Kort na de explosie werd een 37-jarige verdachte aangehouden. De Belgische politie heeft met tientallen huiszoekingen een netwerk van de Turkse maffia opgerold. Daarbij werden 18 verdachten aangehouden en onder meer vuurwapens, contant geld en luxe horloges in beslag genomen. Volgens justitie hield de groep zich bezig met afpersing, bedreiging en witwassen in Belgisch Limburg. De verdachten zijn tussen de 22 en 40 jaar oud. Voor het eerst is ook in Zuid-Holland een wolf gezien. Daarmee is de provincie de laatste in Nederland waar het dier nu officieel is vastgesteld. Volgens deskundigen gaat het waarschijnlijk om een rondtrekkend dier. Of de wolf zich blijvend in Zuid-Holland vestigt, is nog onduidelijk. De politie zegt de situatie voorlopig te blijven volgen. En de Verenigde Staten beginnen met het vrijgeven van geheime dossiers over UFO's en ongeïdentificeerde luchtverschijnselen. Volgens Amerikaanse media gaat het om dossiers van defensie- en inlichtingendiensten. Of er echt nieuwe informatie over buitenaards leven in staat, is nog onduidelijk. De eerste documenten moeten later dit jaar verschijnen. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws.
10: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
11: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
12: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
13: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
12: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
14: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
15: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
14: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
16: NovPC.
15: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NovPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NovPC, het adres in Noordoost-Friesland.
16: NovPC, daar kun je wat mee.
15: NOFPC.nl.
14: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Dit is RTV NOF.
17: My No Country Ranch.

Ja, welkom. Een nieuwe aflevering van Country Rants. Weer 2 uur lang country muziek met Harry Etema. En natuurlijk Kitty Wells is de eerste weer. Kipsy King, geschreven door Betty McKay. En is uitgebracht in juni 1968. En het staat op het album The Cream of Country Hits van Kitty Wells. En volgens het boek de top 40 country hits van historicus Jule Whitburn staat Wells op de 6e plaats van de meest succesvolle vrouwelijke vocalisten in de geschiedenis van de Billboard country hitlijsten. Na Dolly Parton, Loretta Lynn, Reba McEntire, Tammy Wynette en Tanya Tucker. En 76 werd ze opgenomen in de Country Music Hall of Fame.

De Hammond Brothers komen oorspronkelijk uit Benton, Illinois en zijn de zonen van een baptistische evangelist. Dale en Gail Hammond Brothers wonen momenteel in Nashville, Tennessee en spelen diverse muziekstijlen, waaronder country, pop, gospel en rockabilly. We gaan draaien van hun The Easy Path's Over.

We gaan naar de special van deze uitzending van de Oak Ridge Boys. En dat is een Amerikaans vocal kwartet. De groep bestaat uit Duane Allen, leadzang, William Lee Golden, bariton, Richard Starban, bas en Ben James. Die in december 2023 Jo Bansal als tenor verving. Allen, Bansal, Golden en Starban vormden de langst bestaande bezetting van de groep van 1973 tot 2023. We gaan beginnen met Heaven Bound, I'm Ready.

De kerngroep die uiteindelijk leidde tot de Okanis Boys was een countrygroep genaamd Wally Fowler en de George Clodhoppers, opgericht in 1943 in Knoxville, Tennessee. Ze werden gevraagd om op te treden voor personeelsleden en een familie die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Oak Ridge National Laboratory in de nabijgelegen Oak Ridge, Tennessee verbleven. Ze werden zo vaak gevraagd om daar te zingen dat ze uiteindelijk hun naam veranderden in het Oak Ridge Quartet. We gaan naar Sail Away.

In 1971 wonnen de Oak Ridge Boys hun eerste Grammy Award voor een nummer van Jerry Reed, Talk About the Good Times. En Reed speelde gitaar op het nummer. Eind 1972 voegde Richard Starburn, lid van de Stamps Quartet, zich bij de Oak Ridge Boys na het vertrek van Neil Fox. Het quartet dat dat jaar in Nehal te zien was, bestond daardoor uit Allen, Wayne, Golden en Starburn. We gaan naar Elvira.

En de overstap van de groep naar Columbia resulteerde in 3 albums en verschillende singles. In 1976 toerden ze door Rusland als supportact voor Roy Clark. En ze waren geen prioriteit voor het label en hun muzikale richting. Pop, gospel, country was onduidelijk. Tijdens de promotie van de single Heaven Bound traden de Okkers Boys op in de Mike Douglas Show en de Merv Griffin Show. We gaan naar Little Things.

Een volgende project, Fancy Free, dat begin 81 werd uitgebracht, bevatte het nummer Elvira van Dallas Frazier. Dit blijft het bekendste plaat en Fancy Free hun best verkochte album. Elvira werd door andere artiesten opgenomen, waaronder Frazier zelf eind jaren 60 en Kenny Rogers in de first edition in 1970. Maar ook de Oak Ridge Boys waren de eersten die er een grote hit van maakten. We gaan naar Gonna Take a Lot of Whatever.

Het album Deliver, dat eind 83 verscheen, leverde 2 hitsingles op, waarvan er 1 hun laatste grote hit was, I Guess I Never Hurt To Hurt Sometimes, en werd geschreven door Randy Van Warmer, vooral bekend van zijn softrock klassieker Just When I Needed You Most. En ze namen een pauze voor een compilatiealbum, Greatest Hits 2 in 84. We gaan naar Baby On Board.

Ja, dat zie je ook wel. Auto's voorbij komen met een sticker erop. Baby on board. Dat zijn mijn gast ook al. Ja, Jan van Houten is al gast vanavond. In 1985 brachten ze een 11e album uit, Step On Out, waarvan de titelsong geschreven was door ex-Bird Chris Hillman. Hoewel het een hit was, was Step On Out hun eerste ABC-MCA-album, waarvan de verkoopcijfers daalden, ondanks het succes van hun eerste single, Little Things. We sluiten af met What's It Gonna Do van de special van de Oak Ridge Boys.

0: Ja, dat was de special van deze week. Nou, volgende week natuurlijk weer een nieuwe. En wie dat is, dat weet ik eigenlijk zelf ook nog niet eens. Maar daar gaan we de komende dagen wel even uitvogelen. We gaan naar een blokje non-stop. David Allan Coe leefde van 6 september 1939 tot en met 29 april 2026. En David was een Amerikaanse zanger en songwriter. En Coe begon met muziek nadat hij een groot deel van zijn jeugd in jeugdgevangenissen en tuchthuizen had doorgebracht. Hij verwierf aanvankelijk bekendheid als straatmuzikant in Nashville en speelde eerst vooral blues voordat hij overstapte op countrymuziek. We gaan naar If That Ain't Country en daarna You Never Even Called Me By Name.
1: The old man was covered with tattoos and scars. He got some in prison and others in bars. The rest he got working on old junk cars in the daytime. They look like tombstones in our yard, and I never seen him when he wasn't tired and mean. He sold used parts to make ends meet, covered with grease from his head to his feet, cussing the sweat and the Texas heat and mosquitoes. And the neighbors said we live like hicks, but they brung their cars for Paul to fix anyhow. He was veteran proud, tried and true. He'd fought till his heart was black and blue. Didn't know how he'd made it through the hard times. He'd bought our house on a GI Bill, but it wasn't worth all he had to kill to get it. He drank Pearl in a can and Jack Daniels Black, chewed tobacco from a mail pouch sack, had an old dog that was trained to attack sometimes. He'd get drunk and mean as a rattlesnake, and there wasn't too much that he would take from a stranger.

0: Indiën, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
2: Wij onderhouden
3: en verkopen
2: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
1: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgaaf. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Hemeltje lief, dit internet. Zelfs mijn labradoedel heeft meer pit.
7: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
6: Yes, dat is pas internet op standje turbo.
7: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
8: De pannenkoektrein!
9: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
8: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
11: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
12: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt samen met luchtvaartmaatschappijen extra maatregelen rond overlast. Het consumentenvertrouwen in de VS is gezakt naar een nieuw dieptepunt. Amerikanen maken zich vooral zorgen over prijzen en hun koopgedrag door de oplopende inflatie. Grote aankopen worden dan ook steeds vaker uitgesteld. Ook de hoge brandstofprijzen door de oorlog met het Midden-Oosten drukken op het vertrouwen. Consumentenuitgaven zijn een belangrijke factor van de Amerikaanse economie. Premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. Hij reageert ermee op de vuurwerkbom die donderdag ontplofte bij het partijkantoor van D66 in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade. Kort na de explosie werd een 37-jarige verdachte aangehouden. En voor het eerst is er ook in Zuid-Holland een wolf gezien. Daarmee is de provincie de laatste in Nederland waar het dier nu officieel is vastgesteld. Volgens deskundigen gaat het waarschijnlijk om een rondtrekkend dier. Of de wolf zich blijvend in Zuid-Holland vestigt, is nog onduidelijk. De politie zegt de situatie voorlopig te blijven volgen. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws.

0: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
7: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden.
10: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
12: Dit is RTV NOF.
13: My No Country Ranch.

Welkom terug bij het tweede uur. Je moet je microfoon weer inschakelen natuurlijk, anders wordt het hem niet. Captain Cambo, daar sloten we mee af het vorige uur. Dat is een Nederlandse band die vooral Cajun en Zydeco speelt. En de bandnaam haar eerste cd op in 1990. En een hit met de single Hallo Lafayette. Een nummer dat in 1928 voor het eerst werd opgenomen door Joe Falcon en Cleoma Breaux. Captain Cambo werd in 1987 opgericht door drummer Joost Witte en gitarist Gerard Braconier, die bij een toontje lager hadden gespeeld. En we gaan nou Colt 45 draaien met Crazy Arms.

Zydeco is een energieke uptempo muziekstijl die begin 20e eeuw ontstond in Zuidwest-Louisiana onder de Creoolse bevolking. Het is een mix van traditionele Creoolse muziek, Cajun, blues en R&B, gekenmerkt door het diatonische accordeon en het wasbord, frottoir. Het genre staat bekend als dansmuziek en werd populair gemaakt door Clifton Chenier. We gaan weer een Zydeco-nummer doen. La Blusa zingt het. Tante Nana.

Nou, we gaan naar luister en vergelijk. En dat doen we op verzoek van Jan van Houten, die toevallig ook in onze studio is als gast. En Lonely Weekends is geschreven door Charlie Ritz en als eerste uitgebracht door Charlie Ritz. En de Gene Lowry Chorus in januari 1960. En Charlie Ritz is geboren in Forest City op 14 december 1932. En overleden in Hammond op 24 juli 1995. En Charlie was een Amerikaanse countryzanger. Charlie Ritz werd in zijn vroegste jeugd beïnvloed door jazz en blues. Zijn eerste band, de Velvetones, formeerde hij tijdens de United States Air Force tijd in Oklahoma. Nou, we gaan Lonely Weekend draaien van Charlie Ritz en daarna van Jimmy Lawton.

One Heart Away komt van het album Sweet Sarcastic van Miss Jeannie, uitgebracht in 2010. Er staan 12 tracks op. En ze heeft in 2003 ook een album uitgebracht met de titel Bingo Forever Housework Whenever. We gaan One Heart Away draaien.

0: En Freddy Fender die is geboren als Baldemar Huerta in San Benito, Texas, op 4 juni 1937. En overleden in Corpus Christi, Texas, op 14 oktober 2006. En Freddy was een Amerikaanse Tex-Mex country- en rock'n'roll muzikant. En zijn artiestennaam ontleende hij aan zijn favoriete merk elektrisch gitaar, de Fender. We gaan draaien. Chilito Lindo of zoiets.
1: Here's a song entitled Chilito Lindo, especially for you.

We gaan weer naar een blokje non-stop. En dat doen we dit geval met Lucille Starr. En dat is de artiestennaam van Lucille Marie Raymond Savoy. Lucille is geboren in St. Boniface, Canada op 13 mei 1938 en overleden in Las Vegas op 4 september 2020. En Lucille was een Canadese, Engels- en Franstalige zangeres en songwriter die tevens bedreven was in het jodelen. Ze werd in 1965 bekend met de hit The French Song. Nou, die gaan we ook draaien en daarna Colinda.

Flat & Scrux waren een Amerikaans bluegrass duo. Zanger en gitarist Lester Flat en banjo-speler Earl Scrux, die beiden van 1945 tot 1948 lid waren geweest van Bill Monroe's band. Ze verlieten de band begin 1948 en vormden binnen enkele maanden de Foggy Mountain Boys. En daar gaan we wat verdraaien. Oslin Daddy Blues.

Mississippi is een nummer van de Nederlandse country popband Pussycat en geschreven door Werner Teunissen. Mississippi was de eerste nummer 1 hit van de groep in Nederland en tevens hun enige nummer 1 hit in de meeste landen wereldwijd. En Werner Teunissen schreef Mississippi in 1969, geïnspireerd door het Bee Gees nummer Massachusetts. We gaan hem horen in de uitvoering van Lila Harrison en dat is eigenlijk wel een beetje de kant op van de AI-uitvoering.

0: without it. I doubt it.
1: En we sluiten het programma af met Huug X. Lewis. Of het familie is van Bobby, ik zou het niet weten. In elk geval heeft het over If This House Could Talk. Ik zou zeggen, tot volgende week.

Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
2: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
3: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
4: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Vooral importeurs krijgen een hogere vergoeding dan winkeliers, omdat vuurwerk voor hen vaak de hoofdactiviteit is. De branche noemt het bedrag te laag. Met de regeling is voldaan aan de laatste politieke voorwaarden voor invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Twee Spaanse agenten zijn omgekomen tijdens een achtervolging van een vermoedelijke drugsmokkelboot voor de zuidkust van Spanje. Drie andere agenten raakten gewond, van wie twee ernstig. Het incident gebeurde voor de kust van Andalusië, een regio die vaker wordt gebruikt voor smokkelroutes vanuit Noord-Afrika. De Spaanse autoriteiten onderzoeken de toedracht van de botsing van de twee boten van de Guardia Civil. Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt samen met luchtvaartmaatschappijen extra maatregelen rond overlast. En premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. Hij reageert ermee op de vuurwerkbom die donderdag ontplofte bij het partijkantoor van D66 in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade. Kort na de explosie werd een 37-jarige verdachte aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
9: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
10: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
9: nofpc.nl.
8: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
11: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
12: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
13: Bij RTV NOF.
14: It's the Elvis Experience. Bij Jaap en Harry.

you returned, torn in two. And that's why

0: Ja, we zijn weer helemaal klaar natuurlijk voor die Elvis Experience hier live vanuit Burgum natuurlijk in de RTV NOF studio. En Harry is er natuurlijk ook weer bij, onvermijdelijk. Je moet er altijd bij zijn,
1: Harry. Ik denk al, wat doe ik hier toch?
0: Ja, het is toch ongelooflijk, hè? Maar de hele studio zit vol, Harry.
1: Ja.
0: Hoe kan dit nou allemaal weer, hè?
1: Ja, dat weet ik.
0: Heb jij kaartjes verkocht of zo?
1: Ja.
0: Ja, nou, ja, dan krijg je dat, hè, natuurlijk. Dan gaat iedereen zetten. Jan van Houten, die was er vorig bij jou, was je er ook al, hè, die Jan?
1: Ja.
0: Niet te vermijden onze Jan, hè. Jan, nee, welkom, hè.
2: Altijd is Jan
0: natuurlijk aanwezig, hè. En speciaal voor Jan draaiden we ook Something Blue. Wat was een verzoekje van jou, Jan,
2: ja,
0: hè.
2: Ja.
0: Ja, het komt van de LP Potluck uit, 1962. Het is uitgekomen op 18 mei 1962. En het bereikte een vierde plek op de popcharts, Jan. Dus deze LP dan, hè. Ja. Het nummer niet, hè. Het nummer stond erop, zeg maar.
1: Toevallig.
0: Toevallig, ja. Zo gaan die dingen altijd, hè, natuurlijk. Ja. Maar de studio zit helemaal vol, want we hebben ook de voorzitter, ja, Erik van Rooij, hij is er. Ja hoor, de lijve.
3: Eindelijk eens een keertje
0: live. Eindelijk een keertje live, hè. Ja, eindelijk een keertje hier, hè. Anders altijd via de telefoon. Maar je wordt herkend, hoor ik net,
3: Erik. Dat is toch ook toevallig, hè?
0: Nou, is niet toevallig, hè. We hebben heel veel luisteraars, hè.
3: Ja, dus, die luisteraar dan.
0: Ja. Nee, die jou herkende.
3: Die herkende mijn stem.
0: Die herkende jouw stem. Dat is ongelooflijk. Luisteraars van RTV NOF die herkennen de stem van Erik van Rooij, voorzitter van It's Elvis Time natuurlijk. En ook hier aanwezig Robert Vriezer. Jawel. Ja,
4: ja, leuk.
0: Ja, is hartstikke leuk. Nou ja, je moest gewoon mee.
4: Ik kon moeilijk zeggen
0: dat Erik alleen. Dat vond ik een beetje lullig.
3: Ja, had ook op de parkeerplaats kunnen wachten natuurlijk.
0: Ja. Je had hem ook kunnen missen, zeg maar. Ja, precies, dat had gekund natuurlijk. Hè. Maar jullie zijn er niet alleen, hè. De vrouwen zijn er ook bij. Ja, die A-team, hè, kan je wel zeggen. Ja. Anneke en Annemarie. Ja, en dat moet ook wel, hè. Want die jongens die moet je een beetje toon houden natuurlijk. Hè. Ja, ja, zeker. Ja.
3: Ik weet dat het onbegonnen werk is.
0: Het is onbegonnen.
4: De A-team is het.
0: De A-team. Nou, Robert, zo te zien ben jij dat meer, hoor, moet ik wel zeggen. Maar goed, daar gaan we het verder niet al te lullig over hebben natuurlijk. Ja, jullie zitten hier natuurlijk omdat het morgen de Elvis Night is in Burgum. Hè. Ja. Hebben jullie er een beetje zin in?
3: Ja, zeker. Absoluut.
0: Ja, anders dan kon je ook gelijk weer weg.
3: Ja, dat weet ik. Daarom zeg ik dat.
1: Oké. Tot de volgende keer.
0: Ja, tot de volgende keer maar weer. Nee, maar zonder gekheid is het natuurlijk een mooi evenement. Hè. Elk jaar hebben we Burgum de Elvis Night, Erik.
3: Dat vind ik gewoon ook hartstikke leuk. Ik bedoel, als fanclub worden we natuurlijk best wel eens uitgenodigd bij dingen die in het land gebeuren.
0: Ja.
3: Maar ja, Burgum is daar één van. En het is toch gewoon al een beetje een traditie geworden.
0: Het is eigenlijk een soort It's Elvis Time meeting, maar dan voor het noorden, zeg maar.
3: Ja, precies. En ik vind het gewoon hartstikke leuk dat mensen daar het initiatief voor nemen om zoiets neer te zetten.
0: Ja, ik doe het niet alleen. Hè. Jan de Vries helpt natuurlijk mee. Hè. Dat is een grote bekende Burgumer Elvis fan. Grotere fan dan ik nog zelf. Nou ja, hij heeft nog meer mooie dingen, zeg maar.
3: Ik hoor één
0: keer. Ja, nou. Is het zo duidelijk, zou ik zeggen?
3: Nee. Nou, valt mee.
0: Nee, valt mee. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. En Gerrit de Jong, die komt natuurlijk ook weer. Hè. En Gerrit is natuurlijk de filmkenner bij uitstek, Robert. Ja, je kent hem, hè?
4: Ja. Zeker.
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. En dat is altijd leuk natuurlijk om die erbij te hebben. Lambert de Bruin is er ook bij. Ja. Die gaat een interview doen. Nou, wie kent Lambert de Bruin niet, hè?
4: Ja. Ja.
0: Nou, als je één stem herkent, dan is hij wel van Lambert de Bruin, denk ik.
3: Zeker
0: ja,
3: weten.
0: Ja, hoewel, die stem van Erik is nog
3: Ik kan er ook niks van doen.
0: Ja, het is toch
3: maar normaal. Die stem van Lambert mag er ook wel zijn.
4: Ja, Lambert is volgens mij de Eurovisie Elvis fan, hè?
0: Ja, nee, absoluut. Zeker waar. Ja, nee, dat is absoluut waar, ja.
3: Ja. En ik ben hem ook nog steeds super dankbaar, want hij heeft het contact voor It's Elvis Time tot stand gebracht samen met Peter Guralnik.
0: Ja,
3: dus, wij een uniek interview hebben gehad als enige fanclub in Europa.
0: Ja, nou ja, dat is dan wel heel mooi. Hè? Ja, dat heb je al vier keer gespreld hier.
3: Ik ben er wel heel erg trots op. Ja.
0: Ik zag trouwens in het boek van Kees Mouwen, wat net uitgekomen is, zag ik ook een interview met Peter Guralnik.
3: Ja, dat is datzelfde interview. Ja, hij heeft gevraagd of hij het mocht gebruiken.
0: Nou, kijk aan.
3: Ja, en hier ben ik dan om nee te zeggen.
0: 1000 euro, hè, dat is klaar, hè. Toch? Ja.
3: Nou, nee. Als Kees Mouwen dat vraagt, ben ik daar best wel trots op eigenlijk dat hij dat in zijn boek wil hebben. Want ja,
0: absoluut,
3: zijn boeken hebben zo'n status gekregen. Als je daar dan een paar bladzijden van mag vullen,
0: nou,
3: dan ben ik daar wel trots op. En dan die 1000 euro, zal leuk zijn, maar dat hoeft voor mij niet.
0: Nee, 500 is ook zat.
3: Ja, precies.
0: Zullen we verder gaan met muziek?
3: Laten we dat lekker doen.
0: Ja. En Harry, ik hoor mezelf niet meer. Kan dat kloppen op een of andere manier? Druk je me weg? Nee, nou ja, goed, ik ben er in ieder geval weer. Ik hoor mezelf weer.
3: Ik hoor jou ook.
0: Dus, je hoort me wel?
3: Ja.
0: Oké, nou ja, goed, het was even een glitch. Maakt niet uit. Maar we gaan naar een nummer wat eigenlijk weer in de bekendheid is gekomen dankzij de film Elvis uit 2022. Ja, Baz Luhrmann die gebruikte dat nummer en heel veel mensen kenden het nog niet. Zelfs Elvis-fans dachten van, hey, is dat nou een nieuw nummer? Nee, natuurlijk is het niet een nieuw nummer. Het is een nummer wat we al lang kennen. Maar in de versie van Baz Luhrmann toch weer een nieuw leven ingeblazen. Ik heb het natuurlijk over I'm Coming Home.
2: MTW 05667 take 6.

0: de hefte.
1: Roland, take six. Take seven.

0: I'm Coming Home. Weer bekendgemaakt dankzij de film Elvis uit 2022, ik zei het al. En het komt natuurlijk van de Something for Everybody Sessions. Een prachtige FTD die in 2020 is verschenen. Ja, het zijn fantastische boksen allemaal, Robert, hè? Die Follow the Dream boksen. Jij hebt ook aan de nodige meegewerkt, volgens mij.
1: Ja, ik heb even kijken, die we hier hebben liggen. De Stax box, daar heb ik aan gewerkt. Memphis heb ik aan gewerkt. Live on stage in Memphis. Allure from Hawaii.
0: Ja.
1: De film op te noemen,
0: inderdaad. Ja, en dat is toch wel mooi. We hebben het er vaker over gehad. Hè? Hoe kom je nou uiteindelijk bij zo'n FTD terecht, zeg maar? Of hoe komen zij bij jou terecht?
1: Dat is lang geleden. Volgens mij is het 2010 geweest. Mm-hmm. Ik heb een tape. Dat is de Richmond tape.
0: Ja.
1: En... die heb ik...
0: 24 hours.
1: En toen heb ik een clip van die... heb ik naar Priscilla gestuurd.
0: Oké.
1: Okay. En Priscilla die heeft dat naar een advocatenkantoor in Los Angeles gestuurd.
0: Oh, dan moet je oppassen. Wat een gevaarlijk. Klopt. Zei je van, ik was het niet.
1: En die heeft het naar Ernst Jurgensen gestuurd.
0: Oké, okay, ja.
1: En toen heeft Ernst Jurgensen mij benaderd.
0: Oké. Okay. En waarom heb je niet rechtstreeks naar Ernst Jurgen gestuurd? Waarom via Priscilla?
1: Ik weet het niet.
0: Nee, ik dacht van, wie weet krijg ik een handtekening of zo? Of...
1: Nee, oh. Nee, helemaal niet. Maar ik dacht dat dat is de weg om het gewoon naar Amerika te sturen.
0: Oh ja, ja.
1: En ik wist dat het wel een bijzondere tape was. Mm-hmm. Want Edwin Meijers,
0: ja.
1: Die kon goed met Conrad Parker. Opmaken.
0: Zeker, ja.
1: En Edwin Meijers had het gekocht, of gekregen van... Een paar denk gekocht, maar...
0: Nou ja, ja, dat denk ik ook, ja. Ja, ja. Dus jij hebt hem eigenlijk via Edwin Meijers dan...
1: Edwin Meijers, ja. Edwin okay. Meijers was eigenlijk de link met Colonel Parker. Colonel Parker zat in de jaren 80 in de rechtszaken.
0: Ja.
1: En die verkocht veel.
0: Ja, ja. En moest gefinancierd worden, hè? Ja,
1: ja en in die tijd kreeg je ook cd's. Mm-hmm. The Colonel's Collection,
0: ja.
1: En dat soort dingen.
0: Ja, ja.
1: En acetates, ja. Opnames.
0: Ja, ja. Ja, ja, dus zo ging dat allemaal. Ja, ja. Ja, is toch mooi hè, dat je daar dan zo inrolt hè, in zo'n Elvis-wereldje. Ja, het is wat, Erik. Hè? Het klinkt als een jongensboek, toch?
2: Absoluut.
0: Ja, precies. Ja.
2: Maar het zijn ook wel mooie producties. Dus,
0: het zijn hele mooie producties, inderdaad. Ja, we gaan ook niet iets anders zitten als die erbij zit natuurlijk. Hè. Dat is wel levensgevaarlijk.
2: Nee, maar het is wel, iets anders wat je nu vaak ziet. Dat er in een ander hoesje om een bekend werk heen gedaan wordt.
0: Ja,
1: dat is wel... Als je voor FTD werkt, dat is eigenlijk heel kleinschalig. Dat is, dan denk je van oké, op die manier wordt het dus gemaakt.
0: Ja.
1: Maar als je dus samenwerkt met een legacy productie, dat is compleet anders.
0: Ja,
1: dat is een hele grote, er zijn hele grote teams zitten daarachter. Mm-hmm. En dat is een heel andere dynamiek.
0: Ja.
1: Maar ook wel heel interessant om mee te maken.
0: Ja. Ja, nou prachtig natuurlijk.
1: Dus dit is geen FTD stakes.
0: Nee. We gaan het er straks natuurlijk uitgebreid verder over hebben. Maar we gaan het eerst even hebben over... Heading down to Sunset Boulevard. Want ja, die LP gaan we weggeven vanavond, Harry.
2: Oh ja.
0: Ja, zeker. Dubbel LP. Zeker. Ja, ja, en daar hadden we een prijsvraag voor, hè, 2 weken geleden. En daar hebben we de nodige oplossingen voor gekregen. En dikke 60 mensen die gereageerd hebben. Dat is altijd leuk natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar er waren maar 13 uiteindelijk die hem goed hadden.
2: Zo?
0: Ja, het was een moeilijke vraag zeker, hè? Ja. Nee. Ja, en een van de mensen die hem goed had, die zit daar. Dat is Jan van Houten.
2: Okay.
0: Dus als straks Jan van Houten uit de bak wordt getrokken, hoef ik niet eens te bellen, hè?
2: Nee, dat is
0: natuurlijk ook wel weer heel efficiënt natuurlijk, hè? Ja, zo is het ook natuurlijk. Ja.
3: Goedkoper, hè?
0: Ja, nee, ja, precies, Jan. Maar goed, dat zien we dan allemaal straks wel. Maar we gaan eerst even een nummer draaien van we gaan hem draaien vanaf de CD. Heading Down to Sunset Boulevard op het Real Tracks label. Maar hij staat ook op de dubbel LP. En dat is wel een verhaaltje wat eraan vastzit. Want ik heb de vorige keer ook al gezegd. De eerste persing van de dubbel LP, ja, dat ging een beetje mis. Daar miste een nummer op. The 12th of Never. Never nooit meer gezien. Die hele kwel toen never nooit meer gezien, joh. Echt helemaal niet. Was gewoon weg. Even poef, weg, footsie, ineens. Maar hij is teruggevonden en ze hebben hem opnieuw geperst. En op de versie die wij gaan uitdraaien, staat hij natuurlijk wel. Hij staat ook op een cd en daarom gaan we hem even draaien. Het is trouwens de bootleg track volgens mij, Harry, hè?
2: Oeh.
0: Ja, dat moet je wel even een beetje opletten, Harry. Professioneel moeten we overkomen, Harry.
4: De bootleg track.
0: Ja, dat was hem inderdaad. Dat is toch fantastisch, hè? Dat is wel heel erg mooi natuurlijk, hè? Zo soepel. De bootleg track, The 12th of Never.
5: Oké, 12th of Never.

0: Ja, de 12th Never van de rehearsal van 16 augustus 1974. En het is verschenen op Heading Down to Sunset Boulevard. Nee, Fade Love gaan we niet meer doen, Arie, hoor. Gaan we maar gewoon weg. Ja, Elvis die moet ook weten van ophouden natuurlijk. Ja, hè? Ja zo is het natuurlijk ook wel weer. Ja, zo is het. Hij, je geeft er één vinger en neemt er gewoon de hele hand, hè, die Elvis van ons. Ja, dat is toch wat. De 12th of November, 16 augustus zei ik al, 1974. Dus ja, eigenlijk 3 jaar voor de untimely death of the king. Hè? Zo moet je dat dan ook willen zeggen. Dat is een rare gewaarwording, hè? Dat pas 3 jaar daarna, zeg maar, of al, hè, dat het dan nog gebeurd is, zeg maar.
1: Gelukkig realiseerde je dat nog niet op dat moment.
0: Dus nee. Maar dan ga je wel denken, waar zijn wij over 3 jaar, hè? Je weet het niet, hè? Ja, is dat zo?
1: Zijn we gewoon weer in Burgum in de studio?
0: Dat lijkt mij een hele goede. Zijn gewoon weer in Burgum in de studio. Ja. Nee, dat klinkt goed en vertrouwd natuurlijk, ja. We gaan straks een loodje trekken uit de grote bus. En degene die wiens naam wij noemen, die gaan we bellen. En als hij er is, dan heeft hij geluk. Dan wint hij de dubbel LP. En is hij er niet, gaan we gewoon loodje nummer 2 trekken. Hè? Zo is dat dan ook alweer. Hè? Je moet natuurlijk wel blijven luisteren natuurlijk. Hè? Ja, Jan die denkt van, nou, ik hoop dat ze er niet zijn. Want ik ben er wel.
2: Laat
0: ze alle 12 weg blijven.
1: Volgens mij zit hier een snoertje van die telefoon los te trekken.
0: Ja, die telefoon die doet het niet. Ja. Heb je dat weer natuurlijk. Hè? Ja, dat gaan we straks doen. Maar we gaan eerst naar een heel belangrijk onderdeel van de show. We gaan naar...
3: Harry's keuze.
0: Harry's keuze, inderdaad. Nou, Harry, vertel maar, wat heb je vanavond voor ons meegebracht?
4: Ik heb meegenomen Girl of Mine.
0: Girl of Mine, ja, nou, dat is een interessante keuze.
4: Het is geschreven door Barry Mason en Les Reed. En het is als eerste uitgebracht door Engelbert Humperdinck in 1972. En Engelbert Humperdinck is de artiestennaam van Arnold George Dorsey, geboren in Madras, India, op 2 mei 1936. En Engelbert is een Britse popzanger in het Easy Listening genre. In 1966, nog voor zijn grote succesperiode, nam hij tijdens het Verenigd Koninkrijk deel aan het Songfestival van Knokke. En volgens Engelbert was België de wieg van zijn succes.
0: Ja, nou, België de wieg van zijn succes, dat is toch mooi. En onze Engelbert was natuurlijk ook een groot Elvis-fan. Hij was ook een vriend van Elvis, hè, volgens mij. Hij had ook een echte TCB gekregen van hem, hè? Ik zie hem bij jou om mijn nek hangen. Hij had een echte. Hij had een echte.
1: Ja.
0: Of is die ook echt?
1: Ja, voor mij wel.
0: Oh, zo is het. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. En hij is er nog steeds, toch? Of niet?
1: Hij is er nog steeds.
2: Zit hij nog op?
0: Ja, hij treedt het op. Ja, je zult het toch tegenkomen, onze Engelbert. Hè? Ja. Hartstikke mooi. Wij gaan er naar luisteren naar Girl of Mine.

0: Ja, Girl of Mine. En de uitvoering van Engelbert Humperdinck. Heb je meer informatie over onze vriend Engelbert of over de schrijvers?
1: Over de schrijver.
0: Nou, vertel.
1: Leslie David Reed is geboren in Woking op 24 juli 1935. En overleden in Petersfield op 15 april 2019. En Leslie was een Britse songwriter, arrangeur, muzikant en orkestleider. Veel nummers schreef hij samen met collega's, waaronder Gordon Mills, Barry Mason, Jeff Stephenson, Ratchie Greenaway en Ratchie Cook. En Reed schreef mee aan ongeveer 60 hitsingles en is als songwriter vooal bekend van het It's Not Unusual, Delilah, The Last Waltz en Man of Action.
0: Ja, nee, dat zijn inderdaad knoepers van nummers natuurlijk. Hè? Ja, absoluut wel. Ja. En Elvis nam het op 24 juli 1973 in de Stax Studios. En Robert, daar heb jij een verhaal over, hè? Dat het allemaal misschien niet zo heel erg goed klonk in juli 1973.
2: Ja, dat is een verhaal dat over Girl of Mine. En dat Elvis ook een beetje boos was, dat het niet zo goed vond klinken. En toen bleek dat zijn vaste microfoon, dat hij weg was.
0: Weg.
2: En Elvis kreeg woorden met Al Pacucci, de sound engineer.
0: Ja.
2: En dat werd wel een beetje een toestandje.
0: Ja. Ja, kijk, dat is allemaal van die informatie, die hoor je anders nooit, hè?
1: Nee.
0: Maar ik denk, als hij er toch zit, dan kan hij wat vertellen ook natuurlijk, hè?
2: Ja. Wat wel bijzonder is, is van die Stax-opname, de Stax-studio's zijn natuurlijk iconisch, dat je zou denken dat ze dan al het apparatuur hebben gebruikt van de Stax. Dat hebben ze dus niet gedaan. Ze hebben de RCA Record Truck. Dus een speciale truck hadden ze.
0: Die ze ook in achter Graceland hebben geschreven.
2: Ja, de Big Red, maar hij was wit.
0: Ja,
2: maar,
0: tuurlijk.
2: Ze hebben gewoon die grote truck hebben ze bij de Stax gezet. En via die faciliteiten is alles opgenomen.
0: Maar waarom?
2: Ja, omdat ze het niet vertrouwde.
0: Want de Stax stond inderdaad bekend als de Soul Studio van Amerika natuurlijk.
2: En toch hebben ze dat niet gebruikt.
0: Dat is toch raar?
2: Ja, vind ik ook. Maar je hebt wel foto's dat die Stax, of hoe heet het, dat die truck bij de studio staat.
0: Ja, maar ja, goed, de stoet staat er ook. Dus er staat van alles.
2: Ja. De stut heb je ook foto's van. Ja, precies. Elfse auto.
0: Ja, precies. Ja, die, ja. Nou, hartstikke mooi natuurlijk. Ja, we gaan over naar de trekking. Ja, goed. En ik zou zeggen, de voorzitter moet maar even een nummertje drukken. Okay. Ja. Als het dan misgaat, dan is het zijn schuld.
3: Is het mijn schuld?
0: Oh ja, Harry, bedankt. Ik moet steeds nog wel bedanken, Harry. Hè? Ja. Nou, Harry, bedankt. Ja, dan ben ik klaar. Maar we gaan nu het opgeven.
3: Ik kijk even de andere kant op. En er eentje maar. Ja.
0: En geef maar. Dan gaan we kijken wie het is. Dat is Jildert Kempenaar. Jildert heeft de prijs gewonnen. Dus Jildert, als je luistert, dan moet je mooi bij de telefoon blijven. Want ik ga bellen. En als ik jou aan de telefoon krijg, dan weet jij die fantastische dubbel OP. Ja, zeker wel. Maar we gaan eerst naar de tip van Ton. Ja, want tip van Ton, dat is altijd een vast onderdeel in deze show natuurlijk. Ton Bruins, hè, vaste luisteraar. En die geeft ook altijd leuke tips mee wat je zou kunnen draaien wat niet zo vaak gedraaid wordt. Of een speciale idee heeft hij daarbij. En hij zit nu in de eerste live versies, zeg maar. Hè. Dat is al een tijdje aan de gang. En hij zegt van, ik heb nu de eerste live versie van It's Now or Never. Van Closing Night, 23 februari 1970 in Las Vegas.
3: Oh,
0: nou,
3: leuk. Ja.
0: Dat is niet de eerste versie natuurlijk. Hè. Dat is niet de eerste live versie. Nee, okay. Hij zegt, dat klopt ook wel. Want het is natuurlijk eerder live gezongen in 1961. Hè, in het Ellis Auditorium. En natuurlijk ook in de Block Arena in Honolulu.
3: In Hawaii.
0: Ja. En zelfs twee keer in de Ellis Auditorium. Dus eigenlijk is het de vierde versie, zeg maar.
3: Ja.
0: Maar dat zien we even door de vingers.
3: Maar de eerste naar de comebacks.
0: Zeker. Ja, zo is het. En de eerste in 1970. Ja. Precies. Zo gaan we natuurlijk verder, hè, wat dat betreft. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja, hij zegt dus inderdaad ook van, ik ga met de eerste live versie bedoel ik dat Elvis weer live aan het werk is gegaan vanaf 1969. En dat was inderdaad 23 februari 1970. Hij zong, hij zegt, do you know guys, do you know It's Now or Never, zegt hij tegen de band. Dus het is unrehearsed, zoals dat dan heet. En dat is natuurlijk het leukste. Dus het is ook een hele mooie, pure versie, zonder al te veel instrumenten van het orkest, zoals je in de latere jaren 70 wel hoort. En Ton zegt ook, Elvis speelt zeer waarschijnlijk zelf de elektrische gitaar op deze versie.
2: Hij deed het ook in Houston Astrodome. Astrodome.
0: Hij deed het ook in Houston Astrodome, met inderdaad. Ja, maar daar, die opnames zijn heel slecht van kwaliteit. Heel erg slecht van kwaliteit. Ja, dan kun je nauwelijks horen. Wat, nou, dat is het meer never dan het now or never. Ja. Zeg maar. Dat is meer never, hè, zeg maar. Ja. En wat Ton ook zegt, van dat noemt hij dan, goddank, danks, zonder die afschuwelijke O Solo Mio opening van Sean Nielsen.
3: Ja.
0: Dat vindt Ton dus helemaal niks. Ja, wat kunnen wij ervan?
3: Nou ja, ik kan het vanuit Elvis wel begrijpen. Die was natuurlijk een groot fan van Mario Lanza.
0: Mm-hmm.
3: Ja, en Sean Nielsen kwam daar best wel af en toe bij in de buurt. Die kon dat ook. En Elvis die wilde natuurlijk gewoon echt het verschil laten horen. Of eigenlijk hoe dicht hij soms bij het origineel kon zitten.
0: Ja, precies. Dus. Ja.
2: Ik denk ook wel dat de Amerikanen er natuurlijk gevoelig voor zijn.
0: Ja.
2: Voor ons een oud nummer, It's Now or Never, in de jaren 70 deed Elvis dat dan om te laten zien waar het eigenlijk oorspronkelijk vandaan komt.
0: Ja, nee, zo is het inderdaad. Dus, ja.
3: Het is ook een beetje muziekgeschiedenis wat hij daar probeert voor het voetlicht te brengen. Nou,
0: zo werkt het ook inderdaad. Maar het is toch ook wel heel duidelijk een persoonlijke favoriet van Elvis geweest. It's Now and Ever.
3: Absoluut.
0: Het is bovendien de best verkochte single ooit van Elvis. Ik geloof dat er iets van 28 miljoen exemplaren zijn verkocht. Van fysieke singeltjes, zeg maar.
3: Ja, ik heb er één, dus ik ben benieuwd wie dan. Dat zijn die andere zijn dan.
0: Ja. Daar gaan we even allemaal voor je uitzoeken. Zeg. Okay, we gaan allemaal een hele lijst maken voor jou speciaal. Zeg van, nou, dit zijn ze allemaal, zeg maar.
3: Heel graag.
0: Maar Elvis die zong het bijvoorbeeld ook tijdens de laatste show op 26 juni 1977. Zoals

0: Ja, de prachtige eerste live versie van It's Now or Never van Elvis uit 1970. Ja, want de 60 jaren nemen we even niet mee voor het gemak. En aan de telefoon hebben we Jildert. En Jildert is de winnaar. Jildert, goedenavond.
1: Hallo.
0: Hallo, Jildert, jongen. Ja, dat is toch hartstikke mooi, hè? Een paar weken geleden was hij hier nog te gast in onze studio als 13-jarige... 13, toch, was het?
1: Ja.
0: Ja, 13-jarige fan uit... waar kwam je ook weer vandaan? Tietjerk?
1: Ja,
0: Tietjerk. Tietjerk, ja, daar kan jij verder ook niks aan doen natuurlijk. Hè. Ik bedoel, ja, dat, zo gaat die dingen natuurlijk. Hè. Ja, oh. Ja, dat heb je dan. Maar hartstikke mooi. Je hebt de dubbel LP gewonnen, man.
1: Ja.
0: Ja, ben je er een beetje blij mee?
1: Ja, zeker. Heel erg.
0: Gelukkig maar, gelukkig maar. Ja, Heading Down to Sunset Boulevard. Het is een, je krijgt hem op zwart vinyl. Hij is er ook op doorzichtig vinyl. Maar ik heb voor jou de zwarte heb ik klaar liggen. Dat is veel mooier. Dat is retro, hè. Dat is, zo hoort het eigenlijk te zijn, hè. Zwart vinyl. Zwart vinyl, dat is eigenlijk...
2: Dat is de echte, hè.
0: Dat is de echte, hè. Dat zeggen de kenners hier aan tafel ook allemaal. Dat is de echte. En die krijg jij. En volgens mij ben jij morgen gewoon ook bij de Elvis Night, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, zeker. Kijk, dat is hartstikke mooi. Dan krijg je hem daar. Want dat scheelt mij weer een paar postzegels, weet je wel. Ja, dat is handig, hè?
1: Te gek.
0: Ja, te gek. Zo is het, man. Ja, hartstikke leuk. Ja, nee, hartstikke mooi. Zeg, Jildert, ongelooflijk gefeliciteerd. Ik ben heel blij dat je hem gewonnen hebt. Ik had het anderen natuurlijk ook gegund. Jan van Houten kijkt een beetje sip in de studio. Ja, nou, ja, is een beetje sneu. Nee, is een beetje sneu. Nou ja, goed. Ja, ja, goed. Gevalletje nazorg, zeg maar. Maar dat maakt niet uit. Hè? Jij hebt hem gewonnen, man. En het past natuurlijk fantastisch in je collectie. Hè? Want jij hebt al heel veel platen, toch?
1: Ja, ik heb heel veel platen, maar deze nog niet.
0: Nee, maar nu wel, hè?
1: Ja, nu wel.
0: Lekker, man.
2: Dat is hey, een moeilijke prijsvraag.
0: Hè? Je krijgt hem morgen van me, inderdaad. En, maar heb ik al gevraagd wat de oplossing was?
3: Nee, dat heb je nog niet gedaan.
0: Nee, dan krijg je hem nog niet natuurlijk. Hè. Ik moet wel even weten wat de oplossing was. Want het was een hele moeilijke vraag. Want er waren ruim 60 mensen die hadden ingestuurd. Maar er waren maar 13 die hem goed hadden. Waaronder jij. En wat is de oplossing van de vraag? Wie heeft deze fantastische dubbel P geremasterd of gemasterd?
1: Petruska,
0: ja, dat is helemaal goed. Van Planet of Sound. Ja, dat is toch fantastisch.
2: Hadden wij ook fout, hè?
0: Ja, ja, ja, ja. Kijk, de heren hier aan de andere kant van de tafel, die hadden beide fout, hè? Ja, dat is toch sneu, hè? Ja, dat is wel waar. Ja, dat is, kijk, jij bent een echte kenner, Jildert. Dat blijkt wel. Nou, nogmaals.

0: Gefeliciteerd. En ik zie je morgen. En dan krijg je hem van me. Ja?
1: Ja, heel erg bedankt.
0: Ja, graag gedaan, jongen. Oké. Nou, wij gaan verder met de muziek van Elvis. Ja, het is toch leuk, hè? Dat zo'n jonge fan.
2: 13 jaar.
0: Ja. Dat is lang geleden, Robert, hè? 13, hè?
2: Ja, lang geleden. Ik begin bijna weer opnieuw.
0: Ja, zo gaan die dingen inderdaad. Ja, we gaan een heel speciaal nummer draaien. En dat is Blue Moon. Dan zeg je, dat is helemaal niet een speciaal nummer. Ja, het is wel een speciaal nummer. Ja. Want het is een remix uit 2025. En hij is onder handen genomen door Anthony Stutsbury. En Anthony Stutsbury is eigenlijk de koning van mono to stereo recordings. Hè? Je houdt ervan of je houdt er niet van. Maar in ieder geval biedt het weer iets extra's. Want het origineel hebben we immers ook. En Anthony Stutsbury maakt er wel hele mooie producties van. En het leuke is dat je deze CD die we nu gaan draaien ook gratis kunt krijgen als je naar de Elvis Night gaat. Want we hebben 3 verschillende soorten CD's van Anthony Stutsbury en 1 daarvan krijgt iedere bezoeker gewoon gratis mee. Nou, is toch geweldig, hè?
2: Zo.
0: Is hartstikke mooi, hè? Doen we gewoon, Harry, hè? Dat doen we gewoon.
2: Ja.
0: Ja, doen we gewoon. Zo is het.
3: Voor mij een troostprijs.
0: Ja, en dat is voor Jan inderdaad een troostprijs, inderdaad. Dat is mooi. Maar we gaan in ieder geval even luisteren naar de 2025 versie van Blue Moon.

0: Eigenlijk zit ook.
1: Zo is het, ja. We hebben het hier natuurlijk over Blue Moon hier. Want Erik, je zei al, het klinkt als een compleet ander nummer. Ja, een heel andere teken.
0: De stem is helemaal hetzelfde. Maar ja. ik zat steeds, wat is dan met het gitaartje en de backing vocals? Dat,
1: ja. Maar vond je het wat?
0: Ja, je weet wat ik vind van remixes. Hè? Ja, ik
1: ben wat dat betreft. Van,
0: nee, ik ben daar geen fan van, maar ik vind dit wel echt mooi gedaan.
1: Dit is mooi gedaan. Ja, maar
2: ik vind het mag wel.
0: Ik ben gewoon echt een purist. En
1: Maar het origineel blijft ook gewoon bestaan. Hè?
0: Tuurlijk, daarom.
1: Dus is het gewoon extra. Hè? Zo moet je het zien. En Elvis, heel veel Elvis-nummers zijn natuurlijk ook geremixed voordat ze uiteindelijk op de plaat kwamen.
0: Ook dat, ja. Dus ja, precies. Er is maar heel weinig heel origineel natuurlijk.
1: Heel weinig heel origineel.
0: Hoe het in de studio ging. Ja, daar zijn natuurlijk wel wat FTD's van. Om dat te horen hoe het in de studio is. En ja, dat is natuurlijk ook wel echt heel leuk. Want,
1: prachtig, ja zeker, absoluut. Zeker.
2: We hebben toch Blue Moon al 26 keer origineel in elkaar staan, toch?
1: Je moet wel in de microfoon.
3: Oh, dit is de microfoon.
1: Je moet mensen ook alles uitleggen. Ja, je denkt, zo'n man heeft er wel ervaring mee of zo. Maar nee hoor.
2: Ja, maar Blue Moon toch al 26 keer origineel in de kast staan.
1: Zeker.
2: Dan
1: zeker,
2: mag er toch wel eentje bij die iets anders is.
1: Ja. Ik vind het ook. Maar soms dan heb ik ook van, nou, sommige remixen vind ik niet zo geweldig, zeg maar. Nee, maar dat is een kwestie van smaak. Ja. Maar dit is een remix die... Ja, met liefde gemaakt is.
0: Ja, precies. Dat ben ik wel met jij. Het voegt wel meer toe eigenlijk.
1: Kijk, hij gaat een remix nog leuk vinden ook.
0: Nee.
1: Ja, stop de persen zou ik zeggen. We gaan er een artikel over schrijven.
0: Interessant.
1: Voorzitter, It's Elvis Time is gek op remixes. Ja, dat is toch wat.
0: Vindt sommigen interessant. Vind je dat niet een betere titel, man?
1: Ja, nee, goed. Gekheid natuurlijk. Heel mooi. We gaan weer naar de studio met Elvis natuurlijk. Hè. En we gaan Elvis en de Beatles, dat is altijd wel een dingetje, hè? Elvis en de Beatles, wat dat betreft.
0: Hebben elkaar ontmoet.
1: Ze hebben elkaar ontmoet.
0: Ze hebben gejamd.
1: Ja, in 1965 was dat. Ja.
0: Dus,
1: geen opnames van bekend.
0: Geen opnames van. En was je daarna maar een vlieg op de muren?
1: Dat
0: ze mooi zeggen altijd.
2: En toch was er wel meer contact, wat we weten, tussen Elvis en mensen van de Beatles. Paul McCartney probeerde Elvis wanhopig in de jaren 70 uit te nodigen voor zijn parties.
1: Ja.
2: Elvis kwam nooit.
1: Nee.
2: En we hebben een opname van 72, waar Elvis in de rehearsal zit, wat door Don Lenz is opgenomen.
1: Ja.
2: En die werd onderbroken omdat John Lennon Elvis belde.
1: Oh?
2: Dat vertelde John Wilkerson, die liep dus... Elvis was dus met de rehearsal bezig.
1: Ja.
2: En die onderbrak het omdat het dus telefoon was. En Elvis die ging dus weg en de band die zat daar liep de... Hoorde het de showroom weer uit. En daar stonden dus de fans. Ja, zegt John Wilkerson tegen de Japanse fans Susudoku. Zegt hij van, ja, Elvis is aan het bellen. Dus dat kan nog wel even duren. Is met John Lennon aan het praten.
1: Dat is wel heel bijzonder.
2: Ja, dat is...
1: En de telefoon ging en Elvis dacht van, ik ga alles neerin. Ik ga de telefoon even opnemen of zo.
2: Weet je, Elvis was dan natuurlijk al dagen aan het repeteren.
1: Ja.
2: En dat gaat dus anders... Als wij eigenlijk denken.
1: Mm-hmm.
2: Dus, en die zit dan de hele tijd, is dan zeg maar een uur al bezig.
1: Ja.
2: En die heeft er waarschijnlijk ook geen zin meer in.
1: Nee, ik denk van.
2: ik ga even pauze.
1: Ik hoop
2: nemen.
1: Dat John even belt.
2: Ja, ik hoop dat. Ja, wanneer belt hij John nou?
1: Wanneer belt hij John nou? Ja.
2: Wanneer belt hij?
1: Zal ik hem even appen? Oh nee, appen kon nog niet in die tijd. Nee, dat kon allemaal nog niet.
0: Appie,
1: ja. God, dat is wel weer een bijzonder. En dat was in 1972, zei hij?
2: Ja.
1: En gewoon dat hij in Las Vegas in de Hilton aan het rehearsen was.
2: Ja, en John Lennon die zat er natuurlijk in zijn Elvis-periode.
1: Ja.
2: Die deed daarna ook, volgens mij, ook in augustus, dat Madison Square Garden concert deed John Lennon. Dus Elvis was al in Madison Square Garden geweest.
1: Ja. En John zat John ook niet in het... Nee, die zat niet in het publiek volgens mij, hè, bij Madison Square Garden. George Harrison wel, volgens mij.
2: En volgens mij was John Lennon wel in het publiek.
1: Ja, John Lennon ook. Weet
2: maar
1: ik
2: Paul McCartney niet.
1: David Bowie wel.
2: Ja, David Bowie kwam later ook, hè? Dus tijdens de show, tijdens Proud Mary kwam hij binnen.
1: Ja. In zijn Ziggy Stardust outfit volgens mij. Want hij kwam net van een of andere optreden af of zo. Uit Londen of uit Parijs. Of nou, in ieder geval ver weg. En toen is hij met de Concorde nog snel naar New York gevlogen. Omdat hij Elvis live wilde zien. Dat is toch niet te geloven eigenlijk, hè?
2: Dat ging allemaal zo.
1: Dat is showbusiness inderdaad. Maar ja, die jongens die kregen niet gewoon een gratis kaartje, hè? Dat je gewoon betalen.
0: Iedereen moest betalen.
1: Iedereen moest betalen. taal inderdaad. Ja, dat was wel de policy hè, van de Colonel en van Elvis wat dat betreft.
3: Colonel zat een beetje op de centen, hè?
1: Ja, zat een beetje op de centen, maar hij was ook straight en eerlijk wat dat betreft. Want het was ook niet zo dat hij zeg maar fans overliet betalen. Hè. Kaartjes waren goed te betalen, zeg maar. Ja, zat je misschien in de nosebleed stands, om het zo maar te zeggen. Dus je zag heel die Elvis niet, maar... Je was er wel gewoon bij in zo'n stadionconcert van 60.000 mensen. Maar voor $5 of $10 kon je toch gewoon een kaartje kopen. Ja.
2: Ja, maar je had in die tijd, in de jaren 70, kon je ook achter Elvis een kaartje. Zie je dat naar de achterkant van Elvis kijken?
1: Ja, dat is ook fijn. Ja. Ja.
0: Dat is nou, weet je, dat hebben ze nog van over ook eigenlijk.
1: Ja. Was je er maar geweest, hè? Ja. God, ik heb de achterkant van Elvis gezien. Dat zijn goede teksten, kan ik zeggen. Hij draait zich altijd wel een keer om. Nou ja, goed. Elvis en de Beatles is natuurlijk altijd een beetje een dingetje geweest. In 1970, toen Elvis richting de White House ging om een badge op te halen, een FBI-badge, schijnt hij de Beatles ook nog wel een beetje gedischt te hebben, om het zo maar te zeggen. Die Beatles die moeten eigenlijk opgepakt worden. Daar komt er eigenlijk een beetje op neer. En laat mij dat maar doen. Geef mij maar een badge. Daar komt er eigenlijk, dat is een beetje het verhaal. Maar stiekem was Elvis natuurlijk best onder de indruk van de Beatles. Hè?
2: Ja, hij heeft meerdere nummers gespeeld van de Beatles.
1: Meerdere nummers, inderdaad.
0: Onder de indruk. En ik denk ook wel een beetje bang af en toe.
1: Ik denk dat hij blij was dat ze uit elkaar gingen in 1970.
0: Ja, nou ja, goed. En niet alleen de Beatles, maar eigenlijk heel de British Invasion. Wat je toen had natuurlijk Stones, in Amerika.
1: Ja, dat, wat Elvis dan ook zegt, hè, tijdens een 68 comeback show. I really like a lot of the new music. Yeah. The Beards, the Birds, the Beatles and whoever.
0: En dat was dan maar 1968. Ja. Hè? En dan moest het eigenlijk allemaal nog echt goed op gang komen.
2: Er was ook geen aansluiting met Cliff Richard en Elvis.
1: Nee, ook niet. Elvis voelde zich inderdaad misschien wel een klein beetje bedreigd. Maar ondertussen vond hij het toch wel heel goed. Want hij zong niet voor niks bijvoorbeeld Something tijdens de Aloha Show. Hij zong Hey Jude heeft hij opgenomen. Niet zijn beste opname vond ik trouwens. Yesterday. Get Back natuurlijk als onderdeel van de medley met Little Sister. Geweldig. Ook in Epic weer fantastisch terug te vinden. Ja. Echt een van de hoogtepunten wat mij betreft qua Epic inderdaad. En ook een rehearsal van Lady Madonna. En die hebben we voor jullie klaarstaan. Is maar heel kort, maar ik vind het toch wel de moeite waard om even naar te luisteren.

0: Dus wanneer?
1: Ja, Lady Madonna. Elvis die had er duidelijk schik in. En dat was in 1971 dat hij dit deed. Mei, 17 mei om precies te zijn. En niet veel later, drie dagen later, deed hij iets vergelijkbaars met een nummer van Bob Dylan. I Shall Be Released. Ja, dat is ook in Epic gekomen trouwens, dat I Shall Be Released. Ik vind dat toch wel heel erg mooi gedaan. Wat vonden jullie van, ja, domme vraag misschien, wat vonden jullie van Epic? Maar wat vonden jullie vooral van de montage van Epic?
2: Ja, dat vind ik eigenlijk het meest bijzondere ervan. Ja. Ik bedoel, natuurlijk, iedereen ziet Elvis op het podium en ja, die beelden hebben al. Maar gewoon hoe het gemixt is tussen... Ja. We hadden het eigenlijk net nog over de interactie tussen de muzikanten en Elvis.
1: Ja.
2: Jij zei eigenlijk al terecht eigenlijk, muzikant is bijna verplicht om daar nou eens naar te gaan kijken.
3: Ja. Ja. Ik heb mijn collega meegenomen, Bert Benink. Bert, als je luistert. En die zegt, hij is muzikant ook. Mm-hmm. En hij zegt, elke muzikant die zichzelf respecteert, moet die film gaan zien.
1: Ja.
3: Want in die film zie je dus ook de interactie tussen Elvis en zijn muzikanten. Maar ook de discipline die er eigenlijk van iedereen onder ligt.
1: Wat ik ook opvallend vond was op een gegeven moment... hij dirigeert eigenlijk zijn hele band. En geeft Joe Gershow eigenlijk les. Hè? Daar komt het eigenlijk een beetje op. Ja, een beetje lullig, maar het is wel zo.
2: Ja, kijk, bij Elvis was het één ding heel erg belangrijk. En dat is ook eigenlijk alle bandleden van Elvis die wij gesproken hebben. Is dat de bandleden ook... continu oogcontact met Elvis moesten houden. Ja. Op het moment dat ze maar even wegkijken, had Elvis het in de gaten. Die maakte daar of een opmerking over, of een veranderde tempo in één keer.
1: Ja. Een beetje lullig doen inderdaad.
2: Ze moesten ook wel. Maar ik vind, ja, je kan die film Epic eigenlijk op twee manieren kijken. Als Elvis-fan van, joh, wat doet Elvis op het podium? Of je kijkt gewoon eens van, ja, hoe werkt een artiest nou in zijn shows? Hoe bouwt hij dat op? Ja. En hoe werkt dat met elkaar? En als je dan geen Elvis-fan bent, dan moet je met die bril er naartoe kijken. En dan kom je gewoon ook als Elvis-fan weer die bioscoop uit. Dat is dan ook weer mooi meegenomen.
1: Kijk, het is gewoon een preek wat hier afgesloten wordt. Ongelooflijk hier natuurlijk. Ja, Fred Onfley is er niks bij. Dat is toch ongelooflijk, ja. Wat zou je zeggen, Robert?
3: Ik denk dat de film echt gemaakt is voor de niet-Elvis-fans.
1: Mm-hmm.
3: Want Elvis-fans hebben altijd wat te wensen natuurlijk.
1: En te zeuren.
3: Ja, maar die zien allemaal te korte stukjes in die film.
1: Ja.
3: Terwijl een niet-Elvis-fan daar een compleet ander beeld bij heeft.
1: Ik vond dat juist als Elvis-fan heel erg mooi. Omdat je de vaart erin hield, zeg maar. Ja. Als je complete nummers, dat is mooi. En een compleet concert, hey, Hamptons Road. Als dat zal ooit wel eens een keer compleet worden uitgebracht. Want het is allemaal gerestaureerd. Dus dat gaan ze echt niet heel lang op een plank laten liggen. En anders is er wel een slimme bootlegger die hem weet te pakken te krijgen. Dat gaat gebeuren. Ja. Maar en dat vind ik fantastisch natuurlijk om te zien. Laat het duidelijk zijn. Maar ik vind de snelheid van een film... is waarvoor je geboeid blijft kijken naar zo'n verhaal natuurlijk. Het is veel meer dan een concert. En dat zegt Baz Luhrmann ook. Hè? Het is niet een concertfilm. Het is een beleving eigenlijk wat dat betreft.
3: Mooi is ook dat Elvis het allemaal zelf vertelt. Hè?
1: Ja, zeker. Ja,
2: dat is wel heel leuk met dat interview er doorheen loopt. Maar ik vind inderdaad ook wel... Soms had ik ook wel een keer van... zonde dat het afgekapt werd. Weet je, dan zit je zo in een nummer en dan denk je... wel zonde dat het nou niet doorgaat.
1: Ja.
2: Dat,
1: zou het als bonus op de DVD terechtkomen? Het lijkt er niet op, hè?
2: Denk het nou, is hij volgens mij heel plat, gewoon de film. Komen er helemaal geen extra's op.
1: Nee, volgens mij ook niet. Nee. Zullen we toch maar weer even terug naar de muziek uit 1967?
2: Ja, ja niet.
1: Het zijn van die... timesprongen die we hier maken natuurlijk bij die Elvis Experience. En we gaan naar een van mijn favoriete nummers. En dat is een nummer eigenlijk geschreven en ook vooral gespeeld door Jerry Reed. En Elvis die vond het ook geweldig toen hij het hoorde. En hij vond het zo goed dat hij dacht van maar die Jerry Reed die moet bij mij komen spelen. En die werd dus opgebeld. Die was aan het vissen volgens mij. En die werd opgebeld. Nu komen naar de studio, want Elvis wil je nummer gaan opnemen en jij moet het meespelen op de gitaar. Ik heb het natuurlijk over Guitar Man.
2: Het lukt ook niet, hè?
1: Wat lukt er niet?
2: De vaste gitarist van Elvis, die kon dat niet spelen.
1: Die kon hebben ze spelen.
2: Haal Jerry Reed maar.
1: Oh, Jerry Reed maar, ja.
2: En die moest ook een uur rijden. Die was er binnen 20 minuten.
1: Vishengel weggooien. Ja, de lappen gooien inderdaad.
3: De hengel lag achter de piano.
1: Maar dat was, dat geeft inderdaad wel aan hoe eigen dit nummer is voor Jerry Reed. Maar Elvis die maakt er toch een fantastisch nummer van. The Guitar Man.
2: Ja, gaaf.
0: This is 10. We're rolling. Sang a living stuffing out of it, Dale. Okay, it's 10.
4: 3, 4.

0: room around here for a guitar man.
1: Nee, there ain't no room around here for a guitar man, want we zijn er alweer doorheen.
2: Het is niet anders.
3: Er is niet eens room voor Elvis meer.
1: Nee, er is geen room voor Elvis meer. We lullen gewoon te veel. Hè. Daar komt het een beetje op neer. Robert en natuurlijk ook Erik, hartstikke bedankt. Jan ook bedankt natuurlijk. Hè. Jammer van die plaat, maar morgen krijg jij de troostprijs natuurlijk. Hè. Want jij bent er natuurlijk ook bij de Elvis Night. Hè. En mensen die nog willen komen, er zijn nog kaarten bij Glinsterstraten. €15 en je bent erbij. Heel graag tot dan, heel graag tot ziens en heel graag tot de volgende Elvis Experience.
4: This is Elvis saying goodbye and thanks for listening.
5: Elvis has left the building. Thank you and good night.
6: Jan Cooks for You, met Janzelf.
7: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
6: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er een gekocht. Fortibox.
6: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Herberg

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zien oeren.
5: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Ik ben Robert Terlo en dit is het nieuws. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAX, zijn op de eerste dag van de eindexamens zo'n 26.000 klachten binnengekomen. Vooral het HAVO-examen Nederlands zorgde voor veel kritiek. Leerlingen vonden de vragen te moeilijk en onduidelijk. Scholieren kunnen sinds dit jaar ook bellen met een specifieke stresslijn voor examenspanning. President Trump zegt dat Rusland en Oekraïne hebben ingestemd met een tijdelijk bestand van 3 dagen. Het staakt het vuren zou gelden op 9, 10 en 11 mei, rond de Russische herdenking van de overwinning in de Tweede Wereldoorlog. Volgens Trump komt er ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Officiële bevestiging uit Moskou en Kiev is er nog niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Vooral importeurs krijgen een hogere vergoeding dan winkeliers, omdat vuurwerk voor hen vaak de hoofdactiviteit is. De branche noemt het bedrag te laag. Met de regeling is voldaan aan de laatste politieke voorwaarden voor invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt samen met luchtvaartmaatschappijen extra maatregelen rond overlast. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: Een hele goede avond, welkom bij Even Wat Oors, aflevering 303, of eigenlijk aflevering 2. Want sinds afgelopen weken zijn we niet alleen bij RTV Spannenburg te beluisteren, maar ook de eerste twee uur, deze eerste twee uur, ook bij RTV NOF vanaf 10 uur. Dus ook welkom vanuit het noorden van Friesland, waar we dus nu ook te beluisteren zijn. Nou, misschien volgen er nog wel meer stations, dat zou zomaar kunnen. Zo worden we nog in één keer heel erg populair, hè? Maar het neemt niet weg dat we de muziek voorop laten draaien. En deze week hebben we weer een prachtige uitzending voor RTV Spannenburg. Zijn dat dus 4 uur. De laatste 2 uur zijn voor Janne Hoogstra, waarin we film gaan bepraten en iets speciaals gaan doen. Het laatste uur is van het Seert van Popta, waar onder andere we metal gaan draaien. En deze eerste 2 uur hebben we gasten. Ja, gasten. Het is bijna een kippenhok waar we zitten. Maar super gezellig allemaal. De band Jump hebben we in de studio. En Jump, dat is een popschool toonhuisband die een paar weken terug de publieksprijs van de Battle of the Bands hebben gewonnen. En de prijs was naast een prachtige beker ook 2 uur radio maken bij RTV Spannenburg. Nou, dat is dus de datum is geprikt op vandaag. En Arjen Kiel die is inmiddels even aangeschoven. Arjen, even lekker rustig even in deze studio, hè?
1: Ja, heerlijk. Koptelefoon even op. Super.
0: Ja, en wij gaan zo meteen even praten over bepaalde dingen. We hebben straks in de tweede uur ook nog eventjes Boukjesbeleving nummertje 37. Laten we eerst maar gewoon lekker muziek gaan draaien. American Girls van Harry Styles.

0: Nou, jullie hebben hem zo pas al eventjes gehoord, Arie en Kiel. Goedenavond.
1: Goedenavond, Henk.
0: Wij zijn het afgelopen half jaar redelijk intensief met elkaar aan de slag geweest. Dat begon begin dit jaar met de voorbereiding van de Battle of the Bands. Ja, eigenlijk al een stukje eerder. Hoe ging dat aan de Toornhuiskant? Want jij bent, jij hoort aan bij de popschool. Nou, we spreken maandelijks met elkaar. Hoe is het ervaren bij de muziekschool, bij de Toornhuis?
1: Ja, heel goed. Het is, we hebben net allemaal nieuwe spullen ook gekocht bij Toornhuis. Dat was nog even spannend. In het podium kwam zaterdagochtend voor de battle kwam het binnen. Dus dat was een mooie timing. En de voorbereiding was geweldig. We hebben de bands goed voorbereid. Want dat is ook altijd een mooi ding. We zeggen altijd maar zo. Het is een mooie stok om mee te slaan. Zo van jongens, Battle of the Bands kwam eraan. Dus dan voel je gewoon die spanning. Die voel je dan gewoon op een gegeven moment. En dat is geweldig.
0: Was een geslaagde avond in maart.
1: Het was echt fantastisch, ja. Ik vond het echt, was heel blij. Want je maakt je natuurlijk altijd wel een beetje dat je denkt van ja, hoe komt het allemaal? Veel mensen binnen, zomaar. Super relaxed. Goed gespeeld, iedereen blij en tevreden en was gewoon geweldig.
0: En dat was eigenlijk een paar weken terug bij het Bevrijdingspop Jeugdfestival. Of eigenlijk afgelopen zaterdag was dat eigenlijk ook zo.
1: Ja. Nou ja, we zeiden toen ook al tegen elkaar. Ja, we hebben het nu een keer gedaan en dit ging al een stuk soepeler.
0: Ja. En ik moet ook zeggen dat we de vrijwilligers, maar ook de jongens van de techniek, Hendrik, Dennis en Wietse. Het is heel vertrouwd om die jongens hun gang te laten gaan. Het komt helemaal goed.
1: Ja, dat is mooi. Hè? Die jongens die komen ook uit de popschool. Je hebt ze al vanaf klein in de band gehad en dan gaan ze zich ontwikkelen in het geluid dit keer. En dat is altijd geweldig. We hebben vaak, had ik nu dan wat minder, maar Dan doe ik nog een beroep op oude bandleden. Die vinden het dan ook leuk dat we elkaar weer zien. En dan helpen ze mee en hebben ze een geweldige avond.
0: Ja, dan moet ik eerlijk zeggen. Jij hebt je vaak wat meer bemoeid met de Toornhuisbands. En ik wat met de andere bands. Maar ik moet zeggen dat niet alleen bij de Battle of the Bands. Maar ook afgelopen zaterdag de muzikanten en de mensen die daaromheen fladderden. Die waren allemaal uitermate te spreken over het Toornhuis. En over de techniek en over het geluid en de locatie en de opstelling. En alles met elkaar kunnen we toch wel concluderen dat we dit wel eens vaker kunnen doen.
1: Ja, zeker. Ja, dus we hebben met z'n allen heel veel ervaring. Hè? Ook op zo'n podium ook. En ik zorg er altijd voor dat het relaxed is op het podium. Ik had afgelopen keer ook wel eens mensen. Oh, ik voel een beetje op spanning. Nee, rustig. Ja. We hebben alles goed voorbereid. Alles werkt en anders maken we het werkend. En dan wachten wij even.
0: Ja. Ja, en we hebben zometeen alle leden van Jump hebben we in de studio. We doen het even in groepjes, brengen we ze even naar binnen. Want anders dan wordt het wat onoverzichtelijk voor uw presentator. Wat is dat voor band, Jump?
1: Jump is het jongste bandje van de Toornhuis. En het is ook het meest tumultueuze bandje. Het is zeg maar altijd een gezellige chaos. Het duurt altijd wat langer voordat we een nummer kunnen spelen, maar ja. Kijk, en dan zet je ze dus op het podium. Dat is dus het mooie van zo'n Battle of the Bands. En dan denk ik op een gegeven moment van jongens, kijk maar wat er gebeurt. En dan spelen ze gewoon super goed.
0: Ja. Nou, we hebben vorige week of de week ervoor ben ik bij jullie geweest. Hebben we ook opnames gemaakt van twee nummers. Die gaan we elk nummer, elk uur doen we even een nummer.
2: Leuk.
0: En zometeen dan gaan we de eerste duootje gaan we naar binnen roepen bij de microfoon. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar hun eigen muziekkeuze. Want ze hebben even een lijstje ingeleverd van wat ze graag wilden horen. Laten we even rustig beginnen met A Different World van Korn en Corey Taylor.

0: Ja, nu zijn we lekker opgewarmd. En de eerste twee muzikanten van Jump die zijn al aangeschoven. Even kijken, wie heb ik hier naast me zitten?
1: Jesse Houwer.
2: En Emte Visser.
0: Nou jongens, hartstikke mooi dat jullie er zijn. De eerste keer op de radio of hebben jullie dit al vaker gedaan?
2: Nee, gewoon de eerste keer.
0: Ja. Wat voor instrument speel jij?
2: Ik speel gitaar.
0: En hoe lang speel je al gitaar?
2: Ik denk nu 1,5 jaartje.
0: En was dat dan meteen al bij het Toonhuis? Of zeg je van, ben ik thuis een beetje aan het pielen geweest?
2: Dat was meteen bij Toonhuis.
0: Oké. En is het dan ook zo van dat je... Hoe kwam je erbij om gitaar te spelen?
2: Omdat ik een keer een filmpje zag van Kurt Cobain. En hij ging zo jammen en dat vond ik wel echt heel cool.
0: Ja, super. Ja, nee, dan heb je ook meteen een goed voorbeeld qua muziek. Wat je zoal kan bereiken en kan doen met een gitaar. En... Even kijken, Jesse, wat speel jij?
1: Ik speel piano.
0: En hoe lang doe jij dat al?
1: Ongeveer 5 of 6 jaar.
0: Oké, dus jij bent al wat langer bezig. Was dat dan meteen ook al bij het Toonhuis?
1: Ja.
0: En heb je dan eerst individuele pianolessen gehad?
1: Ja.
0: En heb je dat nog steeds of doe je nu alleen maar band dingen?
1: Ik doe allebei.
0: Oké. En dan ben je dus wel 2 keer in de week ben je dus in de Toonhuis. 1 keer voor je individuele pianoles en voor de bandles. Of ben je nou wel vaker hier?
1: Nou, het is na band. Dan heb ik daarna gelijk pianoles.
0: Ja, zo slim natuurlijk. Hè? Want dan ben je er al en dan meteen maar 2 blokjes achter elkaar.
1: Ja.
0: En nou, Jump die heeft dus gewonnen. De publieksprijs bij de Battle of the Bands. Hoe vonden jullie de Battle of the Bands? Het optreden, de avond?
2: Dat vonden we echt heel erg leuk.
1: Nou, we vonden het helemaal mooi en we zijn heel blij dat we deze prijs hebben gewonnen.
0: Ja, jullie hadden ook behoorlijk wat publiek hadden jullie meegenomen. Is dat familie of zijn dat vrienden of zijn dat buren? Of wie hadden jullie allemaal wel niet meegenomen naar de Battle of the Bands?
1: Nou, mijn hele familie was... Nee, dat was alleen mijn vader en mijn moeder en mijn pa en mijn beppe. En mijn opa.
0: Ja.
2: En mijn vader en moeder kwamen nog en een paar vrienden.
0: Ja, en afgelopen weekend bij het Bevrijdingspop Jeugdfestival... daar waren jullie ook weer goed vertegenwoordigd, hè, qua publiek.
2: Ja.
0: Wat vonden jullie van het Bevrijdingspop Jeugdfestival?
2: We vonden het echt geweldig eigenlijk, ja.
0: En de andere muzikanten, de andere artiesten en bands. Nou, jullie kenden natuurlijk de bandjes van de Toonhuis in principe wel. En die andere bandjes, wat voor gedachten hadden jullie daarbij?
1: Nou, er is een band Sonic, die vind ik wel heel leuk. Omdat ze een hele goede muziekstijl hebben. En ook nog een andere, maar die ben ik vergeten.
2: Ja, ik vond Sonic vooral ook goed en After All.
0: Ja, die hebben de Battle of the Bands gewonnen. Dus die mogen bij Omroep Friesland op de tv. Nou ja, jullie moeten dat met de publieksprijs eventjes doen. Met een radiooptreden. Maar dat is dan geen optreden met muziek. Want dat hebben we opgenomen. Waren jullie ook een beetje zenuwachtig toen ik bij jullie kwam om de live opnames te maken?
2: Een klein beetje.
1: Ja. Nou, aan het begin toen dacht ik van, ik ben niet zo spannend. Maar toen ik hier moest zitten, toen dacht ik wel even van, maar nu.
0: Nou, hartstikke mooi. We gaan even met de muziek gaan we door. We gaan luisteren naar The Rare Occasions met Notion. Nou, hartstikke mooi dat jullie er waren. We gaan zometeen naar jullie muzikale vrienden gaan we hier naar binnen roepen. Want daar hebben we ook even een gesprekje mee.

0: Ja, dat was System of a Down en Sharp Shoey nog eventjes. En daarvoor hebben we geluisterd naar Smells Like Teen Spirit. En dan ja, de live uitvoering van Jump. En aangeschoven inmiddels weer twee leden van ja, de winnaar van de publieksprijs van de Battle of the Bands, Jump. Wie heb ik naast me zitten?
1: Julia Bedalt.
2: En Jesper de Leeuw.
0: En ja jongens, prachtig dat jullie er zijn. Voor het eerst op de radio. Nee, we hebben eerder gezegd dat dit de eerste keer is dat jullie op de radio zijn. Maar dat was eigenlijk helemaal niet zo. Hè? Want waar hebben jullie eerder nog gesproken op de radio?
2: Een keer bij Bregenpoep. Maar toen waren we niet aan het woord gekomen. Want toen Enzo en Lin gingen toen praten.
0: Ja, klopt ja. Dus de band Jump hebben we al wel eens een keertje eerder bij de microfoon gehad. Maar de eerste keer voor jullie. Hè? Wat voor instrument speel jij, Jesper?
2: Ik speel de drums.
0: Mm-hmm. En hoe lang doe je dat al?
2: Nu ongeveer 3 jaar, denk ik.
0: En ben je meteen bij Tonus begonnen of ben je een beetje thuis aan het trommelen geweest?
2: Nou, meestal wel bij Tonus.

0: thuis. Alleen ik had een beetje het idee gekregen van muziek, van een band. En toen, ik dacht, het lijkt me wel leuk om te drummen. En toen was ik begonnen.
1: Nou, dat gaat hartstikke goed. We hebben jou zo pas ook nog eventjes dus in Smells Like Teen Spirit gehoord. Je hebt dan bandles. Heb je dan ook nog individuele les, drumles alleen?
0: Ja, ik heb wel maar om de 2 weken één keer les. Want anders is het een beetje te druk met ook nog basketbal. Maar ja, ik heb wel les.
1: En leer je dan nieuwe dingen bij de drumles die je dan bij de bands kunt gebruiken? Of heb je alles al een beetje in de vingers en dat je alleen nog de puntjes op de i moet zetten bij je drumles?
0: Ja, vooral wel de puntjes op de i en daar helpt mijn meester ook wel mee.
1: Ja. Nou, Julia, wat voor instrument speel jij?
2: Ik speel gitaar.
1: Hoe lang doe je dat al?
2: 5 jaar.
1: Oké, en ja, volgens mij ben jij dan een van de langste spelende muzikanten van de band. Heb je altijd bij de band gespeeld? Of heb je ook nog bij andere bands gespeeld van de Tonhuis?
2: Nee, dit is de eerste band waar ik bij speel.
1: Ja, want jullie zijn als band Jump, na de zomervakantie zijn jullie begonnen als band zijnde. En daarvoor heb je alleen maar les gehad, alleen maar gitaarles gehad?
2: Daarvoor zat ik in de Uitblinkers.
1: Oh ja. En heb je, waarom heb je op een gegeven moment gekozen om bij je Jump te gaan? Ben je daarvoor gevraagd of hebben jullie als bandleden met elkaar gesproken en zeiden van, oh, we kunnen ook wel een bandje beginnen met z'n allen. Hoe ging dat bij jullie?
2: Nou, toen had ik Jam Journey gedaan en daarna wou ik heel graag in een band.
1: Oké. En is het dan ook heel erg moeilijk om in een band te spelen ten opzichte van alleen spelen?
2: Nou, ik had daarvoor ook al in een trio gespeeld. Dus
1: Je moet goed naar elkaar luisteren natuurlijk, hè? Want anders dan loopt het helemaal bij elkaar weg.
2: Ja.
1: Nou, jullie hebben al behoorlijk wat optredens gehad dit jaar. Dit jaar al sowieso al 3. Want jullie zijn ook dus nog bij Bregenpop geweest. Hoe was dat?
2: Ja, dat was een hele leuke ervaring.
1: Ja. En Jesper, moet jij nou altijd je drumstel meenemen?
0: Nee, die staat er al.
1: Oké, ja, want het is natuurlijk ook zo van als je op je fiets komt, dan neem je alleen maar je stokjes en je backends mee?
0: Nee, niet mijn backends, maar wel mijn stokken.
1: Nou, dan kan ik je wel verklappen als je later zeg maar groot bent. Dan moet je altijd je breakables moet je meenemen als drummer. En dat zijn vaak je backends. Want de rest, dat staat er vaak al. Maar drummers die hebben, die hebben graag een eigen spul, een eigen gear bij zich. Heb je dan thuis ook een drumstel staan?
0: Ja, alleen met de buren is dat niet zo handig. Dus daarom heb ik een elektrische.
1: Oh ja, dan heb je dopjes in en dat je dan gewoon lekker kunt trommelen?
0: Ja, vaak met een koptelefoon op.
1: Ja. En hoe gaat het met jou, Julia? Ben jij thuis ook veel aan het oefenen met een koptelefoon? Of laat je gewoon de hele buurt meegenieten?
2: Nee, ik heb de box thuis meestal wat zachter staan, maar dan oefen ik wel gewoon.
1: Ja, nou ja, zo moet het natuurlijk ook. Gewoon lekker oefenen. En als je dan zeg maar donderdag. Jullie oefenen donderdag, hè, altijd. Ja. Als jullie dan weer bij elkaar komen, hebben jullie dan van tevoren altijd afgesproken, oké, dit liedje gaan we doen? Of is het altijd een beetje hetzelfde van we beginnen met dit nummer en als tweede nummer doen we dat en als derde nummer doen we dat?
2: Nou, meestal kijken we dan even welk nummer we eerst doen.
1: Ja. Nou, hartstikke leuk dat jullie er waren. Wij gaan zometeen nog eventjes een lekker stukje muziek even draaien. Van Green Day, Basket Case gaan we doen. En dan straks in het tweede uur dan hebben we nog even meer van jullie. Bandleden hebben we even bij de microfoon. Jesper en Julia, veel plezier met het muziek maken. En bedankt dat jullie er waren.

Ja, dat was Steven Jansen nog eventjes met Lost Bloodline. En ja, we hebben het al eerder verteld en het is ook op de social media al te zien. Steven Jansen komt van het zomer weer terug. Van 5 tot 29 juni is hij in Nederland. En eind mei, volgens mij is dat dan de 29ste, hebben we een special over Steven Jansen. En hebben we mensen uitgenodigd naar de studio waar wij deze zomer wat mee gaan doen. Daar hebben we er heel erg zin in. En we zijn eigenlijk nu al een beetje aan het oefenen. Want de groep die gaat komen, die is ook redelijk groot. Of die kan redelijk groot zijn. Nou, de jongelui van Jump, die zijn dol enthousiast in de kantine de boel aan het bekijken. En wij gaan lekker even naar het nieuws toe. Straks daar zijn we natuurlijk weer terug, want we hebben nog wat Jump-artiesten hebben we in de studio rondstappen die we nog niet hebben gehad. Ook hebben we Boukjes Beleving en gaan we lekkere muziek draaien. Onder andere Avril Lavigne, Hannah May en Dominic Fike. En ja, die laatste drie artiesten die hebben zijn gekozen door de bandleden van Jump. Nou, prachtige muziek allemaal. We hebben dit uur ook al wat nummertjes van ze gehoord. We mogen ook nog een paar nummertjes voor onszelf er tussendoor doen. Tot aan het nieuws hebben we sowieso Eminem en Dido met Stan. Maar nu eerst Badaboom van Hooverphonic. Zometeen.

0: Ja, je bent lekker bezig, Henk. Applaus voor Henk, dames en heren. Ja,
1: lekker man. Hij blijft het gewoon goed doen, hè? Ja,
2: maar ik vond het vergaan om Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar
1: voor voor Henk vinden, je moet wel even kunnen.
2: Eén keer Henkie.
1: Ja, Henkie.
3: Henkie. Henkie. Henkie.
2: Maar dat heb ik
4: nou niet naast je schoenen gaan lopen, hè?
5: Werelds.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom del in Walterswald of zoek op autobedrijfboersma.nl.
2: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olven Oeren.
3: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Ik ben Robert Terlo en dit is het nieuws. Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius moeten na terugkeer 6 weken in thuisquarantaine. Dat heeft het kabinet besloten na uitbraak van het Anders Hanta-virus aan boord. Het schip wordt zondag verwacht op Tenerife, waar de passagiers worden gerepatrieerd. Op dit moment zijn er ook geen nieuwe ziektegevallen gemeld. Het virus kostte eerder al 3 opvarenden het leven. Porsche sluit 3 dochterondernemingen en schrapt daarbij ongeveer 500 banen. Het gaat om onder meer een batterijbedrijf, een softwaretak en een onderdeel voor elektrische fietsen. Volgens topman Leijters zijn de ingrepen nodig om Porsche weer sterker op de kernactiviteiten te laten richten. De Duitse sportwagenbouwer kampt met tegenvallende verkopen en hoge kosten rond elektrisch rijden. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAX, zijn op de eerste dag van de eindexamens zo'n 26.000 klachten binnengekomen. Vooral het HAVO-examen Nederlands zorgde voor veel kritiek. Leerlingen vonden de vragen te moeilijk en onduidelijk. Scholieren kunnen sinds dit jaar ook bellen met een specifieke stresslijn voor examenspanning. En het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Vooral importeurs krijgen een hogere vergoeding dan winkeliers, omdat vuurwerk voor hen vaak de hoofdactiviteit is. De branche noemt het bedrag te laag. Met de regeling is voldaan aan de laatste politieke voorwaarden voor invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws.

Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Oors, waarin we wederom zijn begonnen met de kriebelige lentehits. En ja, dat is nog steeds Het Vliet van Quo en Restless Mind. En ja, wat wel leuk is om te vertellen is dat wij binnenkort eens even gaan contacten met Quo. Want er staan weer allemaal mooie dingen te gebeuren. Ja, dat gaat eigenlijk continu wel een beetje door met hem. En dan moeten we natuurlijk even goed even bijgepraat worden van welke wilde plan hij werkelijkheid laat worden. Nou, wij hebben hier de studio vol met jeugdige artiesten van Jump. We gaan zometeen ook nog eventjes weer met twee. Ja, de zangeressen zijn er volgens mij. Gaan we even praten. Dat is allemaal prachtig allemaal. Het is heel gezellig hier in de studio. En veel enthousiasme. Nou, daar houden we bij RTV Spannenburg van. En natuurlijk ook RTV NOF. Want daar zijn we deze vrijdag voor de tweede keer te beluisteren. Vorige week hebben jullie het tweede uur ook mooi mee kunnen pikken. Het eerste uur was nog even spannend allemaal. Maar vanaf nu gaan we ook werkelijk programma's maken voor RTV NOF. De vorige week was immers nog een soort van pilot. We gaan lekker door. Lekkere muziek sowieso. Ook de keus van de artiesten die we hier zometeen aangeschoven hebben. We gaan luisteren naar Waterdicht van Hannah May.

0: Ja, dat waren Susanne Freek nog eventjes. Daarvoor hebben we nog even geluisterd naar Jennifer Zamudio, Weerkaats. En Lichtje Branden, ja, dat is een nummer wat aangedragen is door een van de zangeressen. Die zitten hier allebei nu naast mij. Wie hebben we hier naast ons zitten?
1: Maud Zondervan en Linde Jong.
0: Ja, Lin, jou kende ik al langer, want jij bent eigenlijk vanaf het begin ben jij de zangeres van Jump. Hoe lang zit je er al bij?
1: Ik zit er nu volgens mij een half jaar bij.
0: Oké. Ja. En ja, wat dat betreft, als je bij je toonhuis een beetje naar binnen loopt, dan kom je vaak dezelfde gezichten kom je tegen. Je hoort dezelfde stemmen. Hoe lang ben je al aan het zingen?
1: Ik zit nu al op zangles een anderhalf jaar.
0: Ja, en van ongeveer een half jaar nu bij de band.
1: Ja.
0: Hoe ging dat met de band?
1: Nou, eerst was het wel even wennen, want alleen nu is het gewoon heel normaal.
0: Ja, want in het begin dan ben je wel aan het zingen. En dan doe je dat thuis of alleen. En dan in één keer zit er een hele grote band om je heen. Dat is wel spannend natuurlijk.
1: Ja.
0: En je wordt dan op zich goed begeleid natuurlijk door Jelle en door Arjen Kiel.
1: Ja.
0: Wat voor dingen zeggen zij dan? Waar moet je op letten?
1: Nou, om gewoon... ik weet niet precies. Gewoon jezelf zijn en zo.
0: Ja, hoe ben je ooit begonnen? Hoe dacht je van, ik ga zangeres worden? Hoe ging dat?
1: Ik zat dus in de auto met mijn ouders en vrienden van mijn ouders. En toen ging ik zingen met die vrienden. En toen stopte mijn vader de muziek. En toen bleef ik nog doorzingen. En toen zei iedereen, wow, wat mooi. En toen... Een maandje later, toen dacht ik wil op zangles.
0: Ja, nou ja. En daarom ben je een jaar of wat ben je verder. En dan zit je in één keer bij RTV Spannenburg achter de microfoon. Niet te zingen, maar mooi te praten. Want ja, jullie hebben de prijs gewonnen, de publieksprijs van de Battle of the Bands.
1: Ja.
0: Hadden jullie dat verwacht?
1: Aan de ene kant niet. En aan de andere kant wel. Ook omdat wij gewoon super jong zijn voor ons doen. En ja...
0: Jullie hadden ook veel publiek meegenomen.
1: Ja, klopt.
0: Ja? Nou, en een nieuw gezicht eigenlijk van de band, dat is Maud. Want ja, jou kennen we nog niet zo lang, hè? Want je zit er nog maar net bij.
2: Ja, klopt.
0: Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, ik heb een vriend van mij, Enzo. Mijn vriendje, zeg maar. En hij zei, zeg maar, van... wil je een keer mee? En toen ging ik daar kijken. En nou ja, het leek me eigenlijk wel heel leuk... En ja, ik zing eigenlijk al mijn hele leven. Dus ik dacht, nou, waarom niet? Ja. Dus ik ging gewoon een keer meedoen. En toen zei zeg maar Arjan van... Nou, vind je het ook leuk om mee te doen op Regpop? En toen dacht ik, dat is wel heel groot ineens.
0: Ja.
2: Maar ja, ik kon helaas niet. Dus,
0: nee, dat heb je soms. Hè? Als dan de familieplannen al gemaakt zijn... Ja, dan kan dat niet veranderd worden. Maar je bent wel bij Bevrijdingspop Jeugdfestival stond je op het podium. Hè?
2: Ja.
0: Was dat nou ook echt jouw allereerste optreden in het echt?
2: Nee, ik heb wel eens eerder optredens gehad, maar dit was wel mijn echte eerste optreden met de band.
0: Ja, en hoe beviel dat?
2: Ja, nou, ik was al een beetje ziekjes en heel erg gespannen, maar het ging echt heel goed. Dus, ja.
0: En naast zingen, doen jullie dan ook nog andere instrumenten? Gitaar spelen of drummen? Of hebben jullie...
2: Ik heb... Laatst piano hebben gekocht. Ja. En die staat nu boven bij mij. En daar speel ik wel regelmatig op. Dus, en dan ook erbij zingen. Dus ja.
0: Ja, en hoe is het met jou?
1: Nou, ik heb een keyboard die ik gewoon onder mijn bed kan schuiven. En weer naar boven halen. En als ik wil, dan ga ik gewoon even een stukje spelen.
0: Ja, en dan zing je dan ook bij? Of,
1: ja.
0: Ja. En wat vinden de buren daarvan?
1: Nou, de buren reageren niet, maar ik weet niet wat hun erbij denken.
0: Hey. Nee. Nou, nu loop jij al een tijdje mee met Jump. Je hebt wel alle optredens heb je meegemaakt. Best wel veel drukte heb je dit jaar dan gehad met de muziek.
1: Ja.
0: Kun je dat allemaal wel een beetje combineren met school? Want jullie moeten natuurlijk ook regelmatig repeteren. En het moeten nieuwe liedjes ingestudeerd worden. Hoe gaat dat?
1: Nou, soms is het wel moeilijk om even een liedje goed te leren. Want als je bijvoorbeeld toetsen op school hebt, dan moet je dat ook nog combineren met leren voor de band.
0: Ja, maar ja, ik had ook begrepen zeg maar, dat je best wel goed bent op school. Dus dan hoef je er heel weinig tijd voor te doen. En dan kun je mooi muziek maken.
1: Ja.
0: Maar je vertelde eerder ook al dat je ook heel veel meezingt in een soort van karaoke set.
1: Ja.
0: Hoe gaat dat?
1: Nou, op mijn kamer heb ik dus een tv. En dan als ik zin heb, als ik zin heb om te zingen, dan ga ik gewoon karaoke liedjes opzoeken en dan ga ik meezingen.
0: En zijn dat dan ook liedjes die jullie met Jump doen of doe je daar van alles?
1: Ik doe gewoon van alles. Gewoon leuke liedjes die ik zelf ook heel leuk vind. En natuurlijk ook de liedjes uit de band, want dat zijn ook leuke liedjes.
0: Want zo kan het zomaar in één keer zijn dat als iemand een beetje begint te pielen, zeg maar, op de keyboard en jij zingt mee, dat jullie alweer bijna een nieuw nummer voor de band hebben bedacht.
1: Ja.
0: Nou, en hoe gaat het dan? Krijg je dan bladmuziek of met noten? Of?
1: Nou, wij als zangeressen krijgen dan soms een briefje met de tekst en anders kunnen we het gewoon opzoeken op onze telefoon. Ja. Maar de muzikanten, die krijgen meestal wel gewoon een briefje met noten of zoeken het zelf op thuis.
0: Ja, ja, nou ja. En Maud, nu zit jij een paar weken bij de band en op muziekles. Kun jij het een beetje combineren met al jouw bezigheden?
2: Ja, nou, ik moet zeg maar voor volgend jaar even kijken hoe alles gaat. Maar ik hoop dat het allemaal past en ik denk het wel.
0: Nou is het ook zo van, dan loop ik zelf ook een paar jaar mee in de muzieklerij. En het is wel zo van als je optreedt of in mijn geval dan met de radio naar dingen toe gaat. Dan heb je altijd heel veel contact met mensen die ongeveer dezelfde dingen leuk vinden. Muziek of gewoon feestvieren. En ik had ook begrepen dat de repetities vaak ook enorm gezellig zijn bij jullie, of niet, Maud?
2: Ja, klopt. Want daar ontstaat ook een soort van vriendengroep nu. Mm-hmm. En dat is gewoon heel leuk. En we hebben het altijd heel gezellig. Dus,
0: Nou, hartstikke mooi. Wij gaan even afsluiten met jullie. Met het nummer Skaterboy van Avril Lavigne. Dat is een nummer voor jou, Maud, hè?
2: Ja, klopt.
0: Nou, we gooien hem er maar eventjes in.

0: Ja, en daar was Alex Warren even met Fever Dream. En dit is ook een aangedragen liedje van een van de muzikanten van Jump. We zitten in een oneven aantal. Dus we hebben Jelle eventjes als laatste bewaard. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, want Jelle, jij bent niet alleen de bassist, maar je hebt nog een andere functie, hè, binnen het Toonhuis.
1: Ik loop stage bij het Toonhuis en ik doe een beetje bandcoaching bij Jump en nog een ander bandje. Mm-hmm. En ik help een beetje met gitaarspelen bij een andere band. En voor de rest, op de dinsdag help ik bij Muziek met Junior. Dan geven we muziekles aan een groep 3 en 4. Die komen dan na school komen ze bij ons toe. Mm-hmm. En dan leren ze instrumenten. En ik kijk mee met gitaarlessen en doe zelf ook, geef zelf ook een beetje gitaar, of ontwikkel mijn gitaarles geven.
0: Ja, en hoeveel uren zit je dan in Jouweren op Toonhuis? Ongeveer?
1: In Jouweren niet heel veel, echt maar 2 uurtjes. Maar ik zit ook in Lemmer, komen we even, en op het Klimmerblad in Sint-Niek. En in de Toonhuis in Sint-Niek. Dus ik denk in totaal, ja, 4 uurtjes, nou ja, misschien 4, 5 uren of 6.
0: Ja, want Toonhuis is niet alleen in Jouweren. Het is een gemeentelijke instelling. We hebben meerdere vestigingen, dus je gaat van het een naar het ander. En je woont hier ook in de regio, dus dat kun je mooi, vanuit huis kun je dat mooi heen en weer wiebelen. Jij bent de bassist van Jump, maar ja, van oorsprong ben je een andere instrumenten gewoon, toch?
1: Ja, klopt. In principe speel ik normaal gitaar. Dat doe ik nu ongeveer 13 jaar. Ik ben sinds groep 5 daarmee begonnen. Ook via Toonhuis hadden we op school hadden ze Fries Leerorkest. En zo kon ik instrument kiezen. Toen koos ik gitaar. Sindsdien speel ik gitaar.
0: Ja, maar nu was er dus bij Jump. Volgens mij heeft Arjen daar ook wel gebarst. Er was een bassist nodig. En toen dacht jij bij jezelf van, dan doe ik dat wel? Of?
1: Ja, gitaar lijkt wel een beetje op een basgitaar. En ik had een jaar ervoor ook een basgitaar van iemand van mijn school gekocht. Dus ik had al een beetje gespeeld en dacht, kan wel doen.
0: Ja, nou is het ook zo van de muziek van het Toonhuis, dat is op maat uitgezocht, zeg maar. De nummers die jullie met Jump spelen, want je bent niet vanaf september, oktober ben je erbij, hè? Want je bent later ingestroomd, toch?
1: Ja, klopt. Ik studeer dus op het conservatorium in Groningen en daar studeer ik docent muziek. Ik zit in mijn derde jaar. En elk semester heb ik op een andere plek stage. In het eerste jaar was het basisschool, vorig jaar middelbare. En nu dit tweede semester, dat was vanaf eind maart, mocht ik buitenschools. Dus toen heb ik Johannes benaderd, de directeur van Toonhuis. Mm-hmm. En vroeg ik of ik bij hun stage kon lopen. En dat kon. Dus we zitten nu vanaf eind maart ben ik begonnen ongeveer.
0: Ja. En wat zijn nou de grootste, belangrijkste dingen die je opgevallen zijn of die je hebt geleerd de afgelopen periode ongeveer?
1: Goeie vraag. Gewoon het ervaring opdoen en veel met die bandjes spelen. Dat vind ik wel heel leuk. Mijn vorige stage was vooral veel dingen uitleg geven of muziekles geven aan die kinderen. En soms waren ze minder enthousiast op basisschool. Dan is het toch niet iedereen vindt muziek leuk. Maar dan kom je op zo'n muziekschool. Dan is het heel leuk om het enthousiasme van de kinderen te zien. En dan, je bent veel meer ook muziek met hun aan het maken. Ja. Dus dat vind ik vooral
0: gewoon in het muziek maken, sturen, een beetje bij aan de knoppen draaien van luister hem even hierna of kijk even naar wat hij doet of spreek even wat met elkaar af.
1: Ja, ook wel. Ook aansturen. Daar ook een groeien. Dat had ik ook niet veel gedaan. Dus dat is allemaal nieuwe ervaringen. En gewoon, normaal liep ik

0: één dag in de week stage en dan een paar uurtjes. En nu is het twee en dan is het gelijk. Het is wel iets drukker, maar wel heel leuk. En ja? Ook dingen buiten dus. Die twee dagen, dinsdag en donderdag. Ook nog dus Bregpop en Battle of the Bands. En dit interview bijvoorbeeld. Dat was normaal ook nooit zo met mijn stages. Heel veel dingen erbuiten. Wel heel leuk.
1: Heel leuk toch?
0: Ja.
1: Ja, zeker. Nou ja, maar dan is het ook even weer wat oors. Wat dat betreft kun je hier in de regio genoeg ervaring opdoen.
0: Zeker.
1: Met ditten en datten. Als je nou straks klaar bent met deze stage, dan kom je in het vierde jaar. En dan? Hoe ga je verder?
0: In principe mag ik weer eerste half jaar een stage weer lopen. Ik denk ook weer middelbare of misschien ook weer buitenschools. Ik weet niet precies. Misschien kan ik ook nog hier blijven. Dat weet ik ook niet.
1: Nee.
0: En daarna, dat half jaar daarna, dan moet ik een scriptie maken. En dan kan ik in principe afstuderen, maar ik loop nog een beetje achter. En ik wil misschien ook doorstuderen op een ander conservatorium. Dus.
1: Het is soms even een puzzel, hè, om alles een beetje strak te krijgen.
0: Ja,
1: ja, maar ja, dat hoort er ook bij. Hè, want in de grote mensenwereld, daar heb je soms met heel veel factoren te maken. En dan moet je ook presteren en ook nog een beetje het naar het zin hebben. Balans is ook heel belangrijk. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Naast de muziek doe je ook nog andere dingen erbij qua hobby? Of is je focus helemaal op de nootjes en de deuntjes?
0: Ja, even kijken, ook wel hobby. Ik was vooral met muziek bezig. Ik heb soms gamed ik nog wel eens of zo, Minecraft, maar dat ook even lang niet meer.
1: Nee.
0: Maar ik werk nog. Je kwam laatst bij mij weer de McDonald's tegen. Dus dat,
1: ja, dan kom je daar aanrijden en dan kom je nuggets halen. En dan zit je even te kijken en denk van, hey, dat is een bekend gezicht. Ja. Waar kennen we die ook alweer van? Ja, had je een ander petje op, hè?
0: Ja, klopt. Nee, dus dat ook. Ik werk nog vooral dus wat in mijn vrije tijd en... ik speel bij een big band, dat is leuk. Maar qua muziek nu buiten, qua andere dingen dan muziek, heb ik nu niet echt iets op het moment, nee.
1: Nee, nou ja, je hebt genoeg drukte en mooi dat je er was. Ik hoop dat je nog een paar leuke weken hebt bij Jump en bij het Toornhuis.
0: Zeker.
1: En misschien dat er ook nog wel een weekendbaantje of een zomerbaantje achterweg komt.
0: Dat zou ik wel leuk
1: vinden. Of het vaste uren.
0: We gaan het zien.
1: Moet maar even met meneer Terpstra even bellen, even lief aankijken.
0: Yes.
1: Nou, hartstikke mooi allemaal. We gaan afsluiten met Mona Lisa van Dominic Fijk en... nou ja, wij zien elkaar vast wel weer eens een keer.
0: Ja, is goed. Tot later.
2: Mona Lisa. Hey.

0: Paukjes Beleving, aflevering 37. Heb jij dat ook? Dat muziek gepaard gaat met herinneringen en mensen? Het overkwam mij deze maand dat op twee momenten muziek mij terugbracht bij die ene vriendin van vroeger. Ik neem je hier in deze Paukjes Beleving graag in mee. Het eerste moment was in de auto waar Rock This Town van de Stray Cats voorbij kwam. Vriendin was helemaal fan en als we bij haar thuis waren, zette ze regelmatig een van de cassettebandjes op. Een dag later was ik bij een intiem huiskamerconcert van Jack Bottleneck en Rick Meyer. Jack vertelde dat Rick vroeger de solo-gitarist van de Jan Giro Band was. Ik ging prompt terug in de tijd, naar diezelfde vriendin die mij regelmatig meevroeg naar de Brouwershoek in Leeuwarden, waar Jan Giro optrad. Fijne herinneringen aan gezellige avonden. Ik stond voor een lastige keuze, want AJ Pluck kwam deze maand ook weer naar Grollo voor een optreden in de kerk. Bekend, vertrouwd en ontzettend goed. Maar dezezelfde zondagmiddag het bovengenoemde optreden van Jack en Rick in de dorpskerk van Oosterwolde. Het is jaren geleden dat ik een programma van de lokale omroep uit Sneek zag waar Jack in de schijnwerper stond. Ondanks dat ik me hier niet heel veel meer van kan herinneren, weet ik wel dat ik er van onder de indruk was. En op de een of andere manier was het er nog nooit van gekomen om deze artiest live te zien. De hoogste tijd dus. Het concert werd georganiseerd door de Kortsluiting, die proberen om maandelijks een optreden in de kerk te verzorgen. Al bij de eerste noten van het eerste nummer was ik blij dat ik erbij was. En was mijn conclusie dat gezien het aantal lege kerkbanken er weer te veel mensen iets prachtigs aan zich voorbij lieten gaan. Ik zag en hoorde een concert wat bij mij het gevoel opriep van ergens op een veranda zitten, waar de avond na een warme dag inviel en onder het genot van een biertje muziek werd gemaakt, doorleefde muziek zo puur en rauw. Gewoon twee muzikanten die er zichtbaar van genieten om samen muziek te maken en mij als bezoeker daar helemaal in mee weten te nemen. Dat gevoel had ik overigens ook bij een ander optreden waar ik deze maand was, The Woods, met in het voorprogramma Elsa Birgitta Beckman. Een prachtig contrast van klein en kwetsbaar naar stevige bluesrock. Het leverde mij een fantastische avond op en bevestigt dat de kleine podia echt onmisbaar zijn met hun betaalbare tickets en zij juist een podium geven aan alternatieve muziek die de moeite van het luisteren meer dan waard is. Elsa op blote voeten richting het podium. Ik had op Spotify al even naar haar muziek geluisterd na een tip van muziekvriend Jaap Koper. Maar dat deze zangeres mij kippenvel bezorgde, die van mijn hoofd tot aan mijn tenen trok, had ik niet kunnen vermoeden. Met The Woods staat er gewoon Groningse nuchterheid op het podium. Passie, energie en power. Intens bij solo's op de gitaar en ik heb vol verwondering geluisterd en gekeken naar de Hammond, die soms in nummers voor een basis zorgde van lange tonen en dan in één keer over alle toetsen roetste. Door de twee zangeressen op het podium deed het mij soms denken aan Herman Brood. Voor mij zijn deze concerten momenten van me even helemaal terugtrekken in de muziekbubbel, waardoor ik alles wat me bezighoudt ook echt even uit kan schakelen. Live optredens zijn voor mij een hele mooie aanvulling op alles wat ernaast via de verschillende radioprogramma's naar me toe komt. Fijn dat je weer hebt geluisterd en ik hoop dat je de bands die ik heb genoemd eens opzoekt en luistert naar de muziek die ze maken. Want ik kan maar met één nummer afsluiten, terwijl ze allemaal nummers maken die zo de moeite waard zijn. Wordt het dan Tango van Jack Bottleneck? Sitting on My Cloud van Elsa Birgitta Beckman? Of toch een nummer van The Woods? Het is dan toch de Hammond die de doorslag geeft. En dus The Woods. Want de Hammond is een instrument, ja, dat heeft iets bijzonders en neemt daardoor zo een eigen plek in de muziek. Dat hoor je terug in het nummer Stone Cold. Veel plezier en graag tot de volgende beleving.
1: Maar eerst neem ik het nog eventjes over, want we moeten Niels even bedanken voor de techniek en ja, Boukje voor haar beleving. Arjen Kiel en Jump zijn inmiddels alweer onderweg naar Jouweren. Bedankt voor jullie aanwezigheid, voor jullie gezelligheid. Volgende week dan hebben we Maarten en Johan van A New Morning in de studio van 85 Nullie in Indie.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Een imam in Maassluis is licht gewond geraakt bij een steekpartij bij een moskee. Het slachtoffer liep een snee achter het oor op en is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde eerder deze avond bij de Yeni Kami moskee. Volgens de agenten zijn er voorlopig geen aanwijzingen voor een religieus motief. Er is ook nog niemand aangehouden. Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius moeten na terugkeer 6 weken in thuisquarantaine. Dat heeft het kabinet besloten na uitbraak van het anders hantavirus aan boord. Het schip wordt zondag verwacht op Tenerife, waar de passagiers worden gerepatrieerd. Op dit moment zijn er ook geen nieuwe ziektegevallen gemeld. Het virus kostte eerder al 3 opvarenden het leven. Porsche sluit 3 dochterondernemingen en schrapt daarbij ongeveer 500 banen. Het gaat om onder meer een batterijbedrijf, een softwaretak en een onderdeel voor elektrische fietsen. Volgens topman Leijters zijn de ingrepen nodig om Porsche weer sterker op de kernactiviteiten te laten richten. De Duitse sportwagenbouwer kampt met tegenvallende verkopen en hoge kosten rond elektrisch rijden. En in Myanmar is een uitzonderlijk grote robijn gevonden van ruim 11.000 karaat. Edelsteendeskundigen spreken van een van de grootste robijnen ooit ontdekt. De steen werd gevonden in een mijngebied dat bekend staat om zeldzame edelstenen. Hoeveel de robijn waard is, is nog niet duidelijk. De vondst trekt wereldwijd aandacht van handelaren en verzamelaars. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij. Veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500

500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Karen Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.